twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Vannacht waren er opnieuw Russische rakettenaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester ging het om ballistische raketten en

0: zware aardbevingen nog maar eens naar boven bijgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn er 3.685 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. En de Verenigde Naties houden er rekening mee dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. De Britse prins Harry is ontgoocheld over het vonnis in de rechtszaak tegen de roddelkrant Daily Mail. Hij noemt het schokkend en geen gerechtigheid. Harry had samen met 6 anderen, onder wie zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen, onder meer door telefoongesprekken af te luisteren. Maar volgens het gerecht is daar te weinig bewijs voor. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Hermans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
0: Dinsdagavond versloeg Argentinië Egypte met veel moeite en na een late comeback met 3-2. Het weer nog. Vannacht wat wolken, minima rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag krijgen we dan overal de zon te zien. En maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon. En nog wat warmer, 30 graden dan. Vrijdag en zaterdag temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
2: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen. Dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
2: Zalando. Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Studio Brussel, live.
5: Invloed op het suikergehalte. En dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen en de rest van het land bewolkt. Maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer, 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
2: Zalando. Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Studio Brussel, live.
5: En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte, ook dinsdagavond. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië, maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag. Temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent een auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
2: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom om

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Studio Brussel, live.
5: Hier voor tijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
6: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ik ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de brand ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Melina Verbeek. De VS heeft Iran opnieuw aangevallen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er eigenlijk een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig omdat Iran de voorbije dagen 3 commerciële schepen heeft aangevallen in de zeestraat van Hormuz. De VS beschouwt die aanvallen als een schending van het staakt het vuren. In de golfstaten Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg het luchtalarm afgegaan, dat melden ze via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de aanvallen. Voilà, van de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig, maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar Le Pen wil dat zonder doen en trekt naar het Hof van Cassatie. Daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze dus zonder enkelband campagne voeren. De OCMW's in ons land bestaan vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp en bijstand aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan, naar eigen zeggen, steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. En daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
2: Wij hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter, maar dan scoorde Argentinië toch nog 3 keer.

Een knop en we zijn vertrokken. Ik was nogthans, ik had er zoveel zin in om het echt goed te starten vandaag. Maar kijk, het is de derde dag, het is gelijk skiën. Hè? De derde dag, dan heb je er gelegen. Sowieso iets te veel zelfvertrouwen en dan gaat het mis. Hier is Lekker Lee.

0: Follow Rivers van Lykke Lee. Blij om te zien dat er al vooral lieve mensen wakker zijn die mij vergeven dat het misschien niet allemaal al even gesmeerd loopt vandaag. Niet erg, Linde. Niemand is zo vroeg wakker, zegt Inne. Maar ik moet zeggen, de app bewijst het tegendeel. Al heel wat mensen die wakker zijn. Gert Bosmans heeft er zin in. Klaar om nog een paar dagen gast te geven voor zijn verlofstart. Let's go! Go, Gert. Goedemorgen, hoor. Qua tongen zouden kunnen durven beweren dat dit mogelijk een saaie dag zou zijn.
1: Studio Brussel. Brussel. Linde, staat op.
0: Ja, op het eerste gezicht staat er ook niet zoveel te beleven. Maar het kan ook een gedacht zijn. Hè. Overtuig mij gerust van het tegendeel. Ik sta daarvoor open. Wat gaat deze dag bepalen voor jou? Wat valt er te beleven? Wat wordt jouw hoogtepunt? Ik wil het allemaal weten. Stuur het mij door. Goedemorgen. Ik ben echt heel blij dat jij er bent.
2: Linde staat op.
1: Studio Brussel.

0: Goedemorgen. Als er al een tendens te spotten valt vanmorgen, dan vind ik het opvallend dat heel wat mensen op de fiets zitten. Erik stuurt mij een berichtje van zijn koersstuur. En Theresa, die fietst ook langs het water. Dat is zalig, het lijkt me heerlijk om rond dit uur in de friste van de dag te pedaleren. Wat doet Doreen in de friste van dit uur? Dat vraag ik mij ook al af. Dag Doreen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Linde.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou, Doreen?
1: Wat minder. Ik ben 4 dagen naar werk terug. En het zit een beetje tegen vandaag. Gisteren en eergisteren viel het mee, maar vandaag ben ik een beetje belabberd.
0: Och, maar Doreen toch, je bent te diep gegaan.
1: Het valt wel mee eigenlijk hoor. Maar ja, als je veel meezingt, dan is dat bij mij direct om zeep. De stem heeft nu wel echt heel veel last.
0: Oei, er zit zo'n kraakje in.
1: Ja, het is terug verstaanbaar. Dat is al veel. De afgelopen dagen was het nog minder eigenlijk.
0: Oké, okay. Ja, maar je moet dat soigneren. Ja. Je moet dat soigneren. Je hebt gelijk. Ja, het is verraderlijk. Hè. Je denkt zo van, in de zomer kan mij niks overkomen. Dan ga ik niet ziek worden. Maar toch opletten.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat ga je doen vandaag, Doreen?
1: Ik ben onderweg voor het werk naar een natuurgebied. Want ik werk bij Natuurpunt. En ik ben verantwoordelijk voor de koeien en de paarden van Natuurpunt.
0: Wat?
1: Ja, de grazers in de natuurgebieden, de Galloway-koetjes en de koninkpaarden en zo. Ik ben onderweg naar een natuurgebied.
0: Je bent verantwoordelijk voor de schattige grazers van het natuurgebied.
1: Ja.
0: Want jij dropt daar even zo de Galloway-koeien. Ik ken ze.
1: Ja.
0: Die zien er gevaarlijk uit, maar zijn ook zo wat schattig, hè?
1: Ja, ze zijn schattig met krulletjes, hè.
0: Ja. Allee, jong, en ik ben nu even gefascineerd. Je bent daar verantwoordelijk voor. Wat wil dat zeggen? Moet je die ook eten geven, aaien, hun hoefjes verzorgen, kammen? Oh, mag je ze kammen?
1: Ze zijn vrij onderhoudsvriendelijk wel. Hmm. Dus en die gewoon in de natuur hun ding te doen en blijven we daar zoveel mogelijk vanaf. Maar in de winter komen die wel in het stal en dan geven we die inderdaad wel eten en zo.
0: Allee, Doreen.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, wat leuk. Kijk, ik zou zeggen, hop naar de apotheek. Ga een pakje keelpastilles halen. En dan gewoon even tussen de koeien gaan wandelen. Dan kom je er sowieso bovenop.
1: Voilà.
0: Kijk, goed. Oké, zeg Doreen, fijne dag vandaag.
1: Bedankt.
0: Bye.

0: to you.
1: Goedemorgen, vroegste vogelaars. Nu nog wat wolken, maar het wordt zonnig vandaag. En straks ga ik Galvanize nog eens draaien van de Chemical Brothers en Q-Tip.
2: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90.

Chemical Brothers. Ik weet niet of je de horrorfilm Obsession al hebt gezien. Blijkbaar een echte aanrader. De actrice daarin, Indy Navarette, die zit ook in de nieuwe videoclip van Somber. De videoclip van dit nummer. My Body Isn't Ready. Leuk wist je dat je.

0: Goedemorgen team, stuurt Patrick Pintens. Goedemorgen Patrick Pintens. Het is bijna 6:30. Goedemorgen Melina. De gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran staat onder druk.
1: Ja, inderdaad. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, ondanks het staakt het vuren. Dat is afgesproken midden juni. Het Amerikaanse leger zegt dat die aanvallen nodig waren, omdat er schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. En de VS wijst daarvoor naar Iran. En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2. Het stond heel lang achter, maar in de laatste 10 minuten scoorde Argentinië nog 3 keer. Zwitserland klopte Colombia na strafschoppen met 4-3.
0: Nog wolken nu?
1: Ja, het is eerst nog bewolkt. Later vandaag komt de zon er wel door en we halen tot 29 graden.
0: Als ik één vrouw zou willen en kunnen complimenteren, dan moet het wel Lisbeth zijn. Lisbeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linde.
0: Hoe hard was ik onder de indruk van de foto met omelet die jij doorstuurde naar mij?
2: Ja.
0: Lisbeth, het is dus 6:30 en je hebt al een heel gerecht uit je kokertje getoverd.
2: Ja, maar dat is eigenlijk mijn avondeten.
0: Ah, je hebt er de nacht op zitten.
2: Ik heb er de nacht op zitten, ja.
0: Oké, en in waar? In een fabriek? In een ziekenhuis?
2: Nee. Woonzorgcentrum.
0: Ah, woonzorgcentrum. Was het een rustige nacht?
2: Het was relatief rustig.
0: Ja, ik kan mij voorstellen dat jullie alweer wat op jullie kivief zijn in het woonzorgcentrum, want het wordt weer zo warm. Dat is voor de mensen daar helemaal niet zo makkelijk, denk ik.
2: Nee, het is niet leuk, het is niet gemakkelijk, maar we doen ons best.
0: Ja, dat weet ik zeker. En ik weet ook dat jij een vrouw bent die tegen een stootje kan. Zeker als je zulke reuze omeletten bakt.
2: Maar ik denk dat hij op de foto iets groter lijkt.
0: Wat is het geheim van een goede omelet, Lisbeth? Vertel het mij.
2: Verse eitjes van mijn collega. Tomaatjes uit de tuin. Tomaatjes uit de tuin, peper en zout en liefde.
0: Zeg, dat is een soort van DIY. Echt tot aan de puntjes DIY-omelet. Weet je hoe je weet dat eieren extra vers zijn?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Keigele dooiers.
2: Ah ja.
0: Ja, eieren met de geelste dooiers zijn blijkbaar het verste. Enfin, dat heb ik altijd gehoord. Of omgekeerd. Eén van de twee. Maar goed, kijk, succes met jouw nacht. Het is te zeggen met jouw nachtrust nu, hè, want je gaat slapen. Een heerlijke nacht. Gewenst. Ik ga Kiss the Grass voor jou draaien van Sylvie Kroijs en Romeo Elvis. Om toch al een klein streepje voetbal in je dag te brengen. Maar voor de rest ga je niets missen vandaag. Ze gaan niet shotten, het is rustig.
2: Ja, maar we hebben ze gezien live, hè.
0: Ah ja, de Rode Duivels. U bedoelt vorige nacht.
2: Ja,
0: dat is dan ook wel handig, hè, aan die nachtshift. Goed, lieve Lisbeth, zoete dromen.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Salut, hè. Groetjes.
2: Fijne dag.
0: Bye.
3: Studio Brussel.
4: Linde staat op.

0: Across heel wat berichten over kippen en eieren die hier binnenkomen. Ik ga mij er even in verdiepen. Straks gaan we er zeker over verder. Ere wordt beloofd, want daar zit jij natuurlijk op te wachten.
1: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Maar eerst even zeggen, het is heel simpel. Ik wil jou een reden geven om de rest van de dag te kunnen stoeven. Zo simpel is het. Tegen iedereen die je tegenkomt, kan je dan zeggen: oh, dat spelletje, 's morgens op Stubru. Nail dit, ik heb dat gewonnen. Ja, ja, no biggie. Geef toe, het is toch cool om te zeggen, hè? Ik speel straks het spel sneller dan de zang. Topspel, al zeg ik het zelf. Het is een simpel concept. Jij herkent gewoon de plaat aan de intro alleen. Jij kan dat, ik weet dat. Je moet het gewoon nog bewijzen. Laat weten, als jij wil meedoen, even sturen.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie. Even

0: De zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dat is niks.
3: Alla, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Medi-market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Studio Brussel.

0: I Run van Haven samen met Caitlin Aragon. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: En speciaal een heel erg goedemorgen voor jou, Dirk. Hallo.
2: Goedemorgen, Linde.
0: Hey, Dirk, ik heb twee vragen voor jou. De eerste vraag is, wat weet jij over eieren?
2: Ja, dat is zo wat opvalvormig.
0: Ik overval je met de vraag, ik snap het wel. Maar we waren hier bezig over eieren naar aanleiding van een omelet waar we het er net over hadden. En ik zei van, hoe geler de dooier, hoe verser het ei. Dat is dus niet, hè. Dat is echt kwatsch. Eierkwatsch die ik jou heb wijsgemaakt, want dat kan enorm aan de voeding liggen die het kipje krijgt. En dat bepaalt dan de geelheid. Ja, je moet het dan zo in het water doen, dat eitje. En dan als het blijft drijven... Oh, damn, wat was het weer... Ik weet het niet meer. Swap. Genoeg over eieren, Dirk. Eigenlijk. Hè? De vraag is, de echte vraag is... Kroon ik jou straks tot muziekkoning van de dag? Wat denk je zelf?
2: Ja, wie weet. Wie weet,
0: wie weet, je blijft er rustig onder. Je schept geen nodeloze verwachtingen. We gaan het gewoon doen. Hè? Jij krijgt de intro van een plaat.
2: Ja.
0: En jij gaat moeten raden wat die plaat is. Ik kan je alvast zeggen dat je een 21-tal seconden krijgt om hem binnen te koppen. Jij bent klaar?
2: Volledig.
0: Top, ik ook. Daar gaan we.
2: Cindy Looper?
0: Nee. Het is wel een vrouw. Goed bezig. Ja. Denk luid op.
2: Ja.
0: Ze is daar. Zeg.
2: Te laat.
0: Dirk, ja, te laat. Het was Kate Bush. Ja. Met Running Up That Hill, dat is weer populair geworden door de reeks... Oh my god, ik ken namen, hè. Allee, je weet wel, die zich afzet. Stranger Things. Zo is dat terug populair geworden. Maar ja, het is ook vroeg, hè, Dirk. Alle excuses zijn welkom.
2: Ja.
0: Kijk, ik ga jou daar niet scheef voor bekijken.
2: Dank u.
0: Ja, voor mij ben je nog altijd de Dirk die je daarnet was.
2: Ja, oké.
0: Goed. Kusjes, hè. Fijne dag. Ga je leuke dingen doen?
2: Jo. Een beetje werken.
0: Ja, oké. Goed. Ga ervoor. Dag, Dirk.
2: Jo.
0: Linde staat op.

Kate Bush en Running Up That Hill. En sorry, hè. Sorry dat ik nu door blijf gaan, maar ik wil jou gewoon wel de juiste info verschaffen over eieren. Sorry, ik had geen idee dat we het hier zo lang over gingen hebben. Maar dus, hoe verser het ei, hoe slechter ze pellen, gekookt dan, voegt Jelle toe. En als ze blijven drijven, dan is het niet goed. Dan zit er echt heel veel lucht in en gas. En gas in een ei wil je vermijden. Ziezo, groetjes, hier is Sons Surfin. Sorry.

0: van Cold Band. Ik weet niet hoe jij het vond, maar ik vond dit echt een belachelijk gezellig uur. Zullen we gewoon straks op hetzelfde elan verder gaan? Ja? Oké. Okay.
1: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
4: En dat past binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
5: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Ego Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. De VS en Iran vallen elkaar opnieuw aan. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, omdat Iran de voorbije dagen 3 olietankers zou hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Iran heeft voor voorbije uren geantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran hadden eigenlijk sinds midden juni een akkoord om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Het is niet duidelijk of die gesprekken nu nog doorgaan. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Haar onverkiesbaarheid van 5 jaar is wel teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband. Maar ze wil dat zonder enkelband doen en trekt nu naar het Hof van Cassatie. Steven de Kranen geeft meer uitleg.
12: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
10: De OCMW's in ons land bestaan vandaag 50 jaar. Ze bieden hulp en bijstand aan wie het moeilijk heeft in onze samenleving. Maar de OCMW's staan, naar eigen zeggen, steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's belangrijk zijn.
13: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werk zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
10: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter, maar dan scoorde Argentinië toch nog 3 keer, onder meer dankzij Messi. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord en uiteindelijk haalde Zwitserland het in de strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt. Later vandaag komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.
0: Goedemorgen, dag Mona.
10: Goedemorgen. Richting Brussel op de E19 schuif je 10 minuten aan tussen Kontich en Mechelen-Noord. Dat komt door werken. Rond Brussel op de binnenring zo'n 10 minuten bij tussen Stroombeek en Vilvoorde. Op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg vrijgemaakt. En door werken op de N41 in Hammen gaat het nu 20 minuten trager.

0: Ja, ja, jee. Dankjewel, Lizzo. Dat was Juice. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Deze dag heet woensdag 8 juli en zegt enchanté tegen jou. Nu nog wolken, maar het wordt een zonnige dag. Het wordt ook een rustige dag. Of ze voelden toch geen voetbal vandaag. Ze gaan even rusten daarvoor. Ze beginnen aan de kwartfinales wel koers. Straks gaan we bellen met Maarten van Gramberen in de Tour de France. En ik moet je ook nog iets vertellen, want wist je dat we sinds vorig weekend een opvallende toerist in ons land hebben? Je hebt dat misschien al gezien of gehoord. Het is Finn, de zanger van de band Stone. Die is al sinds afgelopen weekend in ons land. Komend weekend staat hij op Cactus Festival en op Rock Zottegem. Maar die mens is dus al een week vroeger naar België gekomen. Gewoon voor de pret en voor Rock Werchter. Want daar hebben Thibaut en Kirsten hem zaterdag gespot terwijl hij aan het crowdsurfen was. Ja, je bent een rocker of je bent het niet natuurlijk, hè. Tijdens de match van de Rode Duivels vorige nacht deelde hij foto's van zichzelf op de socials waarbij hij in een truitje van de Belgen aan het supporteren was. Ergens op café, ik denk in Gent. Het lijkt dus alsof die zanger van Stone stiekem geannexeerd zou willen worden door ons land. Zo ga ik het even interpreteren. Misschien een soort van dubbele nationaliteit die hij ambieert. Daar staan wij, denk ik, helemaal niet weigerachtig tegenover. Gisteren kwam Finn hier ook op Stubru even binnenspringen bij Thaïs in de festivalzender. En daar had hij het over hun tweede album Autonomy en over nieuwe muziek.
2: I'm proud of it. You know, I love it. It's kind of like, it was the album we kind of really wanted to.

0: make. You know, we've almost finished writing the third album. About 70-80% written, the third album. And
1: okay.
0: We're going to be recording it before the end of the year.
1: Zullen we nog eens luisteren naar een live track van Stone? Bijvoorbeeld van op Pukkelpop vorig jaar? Hier is Money. Studio Brussel. De festivalzender.

Clementine Douglas. Sammy, Lucia en hun gezin zijn vertrokken, hoor. Laten ze weten in de app richting het zuiden van Frankrijk. Goeie reis, jongens. Maar wel opletten, want in de provincie Luxemburg langs de E25 aan afrit 28 Chenille L'Église lijkt het alsof er een politiewagen aan het flitsen is. Alleen is dat geen politiewagen, het is een kartonnen bord van een flitsende politieauto. Ludiek ideetje van het lokale politiekorps, wat zij ondertussen aan het doen zijn? Geen idee. Kaartje leggen misschien? Wedstrijd petank. Het is zomer voor iedereen, hè?

0: zijn er bijna, want in september komt hun vierde album uit. Stray Dogs gaat het heten. Dat waren Nothing But Thieves en Evolution. Goedemorgen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Studio Brussel.

En Feel Good Inc. Wist je dat er een man is die de Tour de France volgt van etappe naar etappe en op die trip een hele collectie halters met zich mee zult? Ik zweer het u, om aan zijn spieren te werken. We gaan hem straks bellen. Eerst Charlie XCX.

0: Ik zei SS26, maar Spring Summer 26 mag je ook zeggen. Hallo, dag Maarten van Gramberen.
1: Hallo.
0: Is het mogelijk om je halters even neer te leggen alvast en je morning workout te stoppen? Want ik wil straks met jou bellen en vragen hoe de Tour de France gaat.
1: Ja, voor u wil ik dat doen.
0: Nee. Super, dankjewel hoor. Melina, er zijn opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten.
2: Ja, hoewel er eigenlijk een gevechtspauze is tussen de VS en Iran. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Iran heeft daarop dan Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein aangevallen. En in Frankrijk is Marine Le Pen van het uiterst rechtse Rassemblement National dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Ze trekt naar het Hof van Cassatie tegen haar veroordeling voor fraude, om zo campagne te kunnen voeren zonder enkelband.
0: Deftig weer nog vandaag, hè?
2: Ja, het is eerst nog bewolkt, maar later vandaag wordt het zonnig en we halen tot 29 graden.
0: Zonnig, heerlijk.
3: Studio Brussel.
4: Linde, staat op.
3: Linde Merkpoel.
0: Ja, en dan even luisteren bij Maarten van Gramberen. Maarten, goedemorgen.
1: Dag Linde.
0: Ja, hey. Ik realiseerde mij, de Studio Brussel-luisteraar die weet eigenlijk nog niet voldoende over jouw fitte lichaam. Dus ik vroeg mij af, kan je ons even meenemen in je ochtendroutine?
1: Wel, ik sta op in de Tour. Ik heb één paar halters bij, geen set. Linde, één paar halters. Dat doe ik snel.
0: Maar hele zware, zware halters.
1: 10 minuten, het zijn wel 15 kilo. Het zijn er van 15 kilo. Maar ik heb een nieuwe set gekocht. Die gaat misschien mee naar de vrouwentour. Die gaat om 43 kilo. Oeh. Dus die kan jij dan elke dag aanschouwen. En die begint bij 4 kilo. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus ik doe 10 minuutjes kracht elke morgen. Dan ga ik 5 kilometer lopen. En that's it. Zo zie mijn ochtendroutine eruit.
0: That's it. En zo bouwt deze man aan de kat die zijn lichaam is. Vandaar ook de bijnaam die ik jou heb gegeven. Al liefkozend durf ik jou al eens onze kathedraal te noemen. Lieve Maarten, blij dat we tussen al die sportieve handelingen van jou met jou mogen bellen. In de Tour, hoe is het daar in de bakoven?
1: Wel, het is heel goed. Het hotel was iets minder. We zijn echt in de jaren 60 of 70 gecatapulteerd. Dus je komt dan om 12 uur 's nachts was het een hotelkamer binnen, waar de rolluiken helemaal naar beneden zijn. Geen airco. Er staat zo'n afstandsblazertje te draaien. En het is daar bloed en bloed en bloed heet. Oh. Het is een decor. Je wil het niet weten. Maar ergens heeft dat ook wel heel veel charme. Dus ik heb de raam opengezwierd. Mijn blazertje voor het raam gezet, dat de koude lucht binnen kan. En dan toch proberen slapen. En ik heb ook de natte handdoek-tactiek toegepast.
0: Oh, vertel mij er alles over.
1: Ken je die? Ja, dus als je slaapt op een kamer zonder airco, zonder blazen, waar het bloed heet is, dan moet je een handdoek nat maken en die op jouw lichaam leggen. En dat is de beste manier om te verkoelen. Dat heb ik geleerd van onze collega's die vaak naar Afrika gaan, waar het nog wel eens gebeurt dat er geen airco is. En op die manier kan je toch een beetje slapen. Dus de natte handdoek-tactiek heb ik toegepast.
0: Een
1: en die
0: natte
1: had ik al jaren niet meer moeten toepassen.
0: Op jouw afgetrainde lichaam. Maarten, spaar onze luisteraars. Dit is echt te veel voor zo vroeg. Dit is te veel. Dit kunnen wij niet aan. Vandaag.
1: Het werkt. Ik kan alleen maar zeggen, het werkt. En dan moet je melk erbij. Dat werkt ook. Ja.
0: Vandaag, etappe 5 in de Tour. Lannemezan-Po. Ik heb mijn research gedaan en ik weet, 2 jaar geleden heeft Jasper Philipsen een etappe gewonnen met die finish in Po. Zou je dat dit jaar nog eens willen doen, alsjeblieft?
1: Ja, dat zou dit jaar nog eens kunnen. Ik zat gisteren op de motor en Philipsen was ook mee met de ontsnapping om punten te pakken voor de groene trui ergens onderweg. Maar dan heeft hij zich toch laten uitzaken op een van de beklimmingen. Dat was net iets te zwaar met het oog op vandaag. Dus hij is een van de topfavorieten. We gaan eindelijk sprinten trouwens, want dat gebeurt zelden dat pas op dag 5 de sprinters een kans krijgen. Dat is dus vandaag het geval. Het is ooit geweest dat de Tour begon met een proloog, dat is een korte tijdrit, en dan 9 sprinters etappes. Dat is vreselijk natuurlijk, want dat is oersaai. Dus gelukkig veranderd. Maar nu de sprinterskans, maar je hebt ook nog Merlier. Nog een Belg, gelukkig maar.
0: Leuk, hè? We zijn toch zo verwend?
1: Ja, heel leuk. We zijn echt verwend. Er zijn jaren geweest dat we geen enkele sprinter bij hadden en dat wij bij een sprintersetappe nooit meededen en nooit dachten, oei, dat wordt spannend voor ons Belgen. Wel, we hebben er 2. We hebben 2 absolute toppers. We hebben links en rechts nog wel een snelle man. Dat is heel leuk, maar zij zijn de topfavorieten. En dan heb je nog een Girmay, die is ook wel snel. En Petersen is ook wel snel. En Goy, een Nederlander, is ook wel snel. Maar het heeft iets. Het is pure magie, zo'n sprint. Ja. Dat zijn echt dieren die instinctief tekeer gaan, die sprinters in zo'n volle finale.
0: Laat ons hopen op een Belg van Alpecin of een Belg van Quickstep. Laat ons daarop hopen. Maarten, heb jij al gehoord van Wouter Leys?
1: Ik heb er al iets van gehoord. Ja. En ik weet dat hij een fantastisch avontuur aan het ondernemen is, waar ik stiekem als kind ook altijd van gedroomd had.
0: Ja, het is een gekkie. Hè? Dat mag ik gerust zo zeggen. Hè? Het is een gekkie. Een gekke fietser die elke dag de etappe rijdt. De dag voor het peloton. Voor alle duidelijkheid, geen profrenner. Gewoon een sympathieke boy uit Vlaanderen die dat wilde plan had en die dat aan het doen is. Ik ga die straks bellen. Is er iets wat jij, ook redelijk sportief, wat jij aan hem zou willen vragen?
1: Ja, wel, dus ik zat gisteren op de motor en het was bloedheet. Het was vaak 42 graden. Onwaarschijnlijk, echt waar. 42 graden. Ik weet dat sommige renners gisteren 24 drinkbussen hebben geconsumeerd. Of over zich hebben gekapt, of wat dan ook. 24 maal een half liter, dat wil zeggen 12 liter. Ja. Hoe doet hij dat? Want hij is helemaal alleen, denk ik. Hoe doet hij dat in die hitte? Het was verzengende hitte gisteren. Hoe doet hij dat om voldoende te kunnen drinken? Daar komt geen ploegleider achter rijden met ijs en met koude drinkbussen. Hoe doet die man dat? Ja. Dat wil ik weten.
0: Ik ga het hem vragen voor jou. Voilà. Ik heb voor jou ook nog een leuke tip van Lorenzo Koolzaat. Die stuurt dat door via de app. En die zegt, een fles koud water in je lies leggen, liefste Maarten, dat helpt nog beter. Zo koelt je bloed af. Maar kijk, dat gaat echt te ver. Koude flessen water in de lies van Maarten van Gramberen. We moeten stoppen nu. Het moet stoppen. Het is gedaan.

0: Het is misdadig, maar ik kan niet anders. Ik kan niet anders dan het knalhard zetten. Storm 2. De nummer 1 in jouw aflevering. Aflevering. Afrekening, hè, van Generation en Young Lean.
1: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met VRT
11: Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
4: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is interessant.

0: I Sat By The Oceans van Queen. Oh, omgekeerd. I Sat By The Ocean van Queens of the Stone Age. Zo was het.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Werchter.
0: Lijkt al een verre droom te zijn geweest, Rock Werchter. Maar nee hoor, het is echt gebeurd. Vorige week donderdag stonden daar Mumford & Sons voor de vijfde keer op Rock Werchter. En het was de vierde keer dat ze headlinden. Mumford & Sons, dat zijn banjo's, dat is sfeer. Ze hadden het podium voor de gelegenheid ook volgehangen met mooie lampionnen. Maar eigenlijk gaat het vooral natuurlijk om Marcus Mumford en zijn vrienden. Daar kon niemand zijn ogen van afhouden. De wei stond bommetje vol en elk nummer werd luidkeels meegeschreeuwd. En het publiek ging pas helemaal loco toen Pommelien Thijs dan ook nog eens werd aangekondigd en zij mee Badlands zong en Atlas. En toen moest Little Lion Man nog komen. Een hoogtepunt. Vraag het maar aan Eva de Roo.
3: Hallo, ik ben Eva de Roo en mijn favoriete moment van Rock Werchter 2026 was Little Lion Man van Mumford & Sons live, omdat ik in hart en nieren een scoutgriet blijf uit Reed City, waar Little Lion Man nogal eens voor hoogtepunten heeft gezorgd. Maar om het dan live te horen met die topband die Mumford & Sons bij hebben, dat was gewoon epic.

Ja, het wordt warmer vandaag. 30 graden of zo. Melina zal het straks ook wel zeggen in het nieuws. Mijn ambitie is om jou nog heter te stoken met goede platen. Dat is mijn plan. Ik ben liever transparant. Dit is The Haunted Youth. Forget Me.

0: tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
5: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Studio Brussel. 8 uur, hè?
11: Goedemorgen. Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: In het Midden-Oosten zijn er opnieuw aanvallen tussen de VS en Iran. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen doelen in Iran gebombardeerd, omdat Iran de voorbije dagen 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarop Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. De VS en Iran hadden nochtans afgesproken om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Het is niet duidelijk of die gesprekken nu nog doorgaan. De OCMW's bestaan vandaag 50 jaar, maar in een open brief klagen ze aan dat ze steeds meer moeten doen zonder er extra geld voor te krijgen van de regering. Zo zijn er nu meer mensen die een leefloon komen aanvragen, nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn tot 2 jaar. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat zegt de Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers.
13: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken. Alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
12: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig, maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is teruggebracht tot 15 maanden. En die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar Le Pen wil het zonder doen en trekt naar het Hof van Cassatie. Daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze dus zonder enkelband campagne voeren. En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland zijn dat. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer, onder meer dankzij Messi. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden. Het voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Bert Sterks analyseert.
14: Ik heb nu ook al het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen, dat ze wat meer beschermd worden. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale, een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat dat niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
12: Zwitserland won tegen Colombia na strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt, daarna komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan opnieuw tot 30 graden en ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.
7: Goedemorgen, Mona.
11: Goedemorgen. Hinder op het knooppunt Machelen voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts, hou daar rekening mee. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Brussel wel 25 minuten aanschuiven op de A12. Dat is tussen Londerzeel en Meissen. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 15 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. Richting Antwerpen is in de start van die file een ongeval gebeurd. De middenrijstrook is daar dicht. Nog vertragen naar Antwerpen en dat is 10 minuten op de A12 in Aartselaar. En nog doorwerken op de N41. Hinder in Hamme, daar gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.
15: Studio Brussel.
16: Linde staat op.
15: Linde Merkel.
7: Kiezen is verliezen, dat weet iedereen. Dus wat doe je als je moet kiezen tussen voetbal of een festivalconcert kijken? Hebben we het straks over...

0: stond zaterdag voor de 12e keer op rij in het Wembley Stadium. En heeft daarmee record gebroken. Want Coldplay had het record tot dan toe. Die hadden er 10 gedaan. Maar ja, 12 is meer, hè. Ja, 12 is meer. Een heel erg goeiemorgen. Hopelijk alles goed met jou. Met mij wel. Dat geef ik alvast even mee. Toch ook fijn om weten, momentje. Hè. Ja, hier zijn we. Ja, we zijn vertrokken.
1: Studio Brussel. Linde, staat op.
0: Ja, het is 7:07. Dus zeg even hallo tegen de woensdag 8 juli. We zitten op het heuveltje van de week met een mooi uitzicht op wat er nog komen gaat. Vandaag geen matchen in het WK voetbal, maar uiteraard wel al uitkijken naar vrijdag. Want dan staan onze Rode Duivels tegenover de Spaanse Armada in de kwartfinales van het WK. En die match die is op een schappelijker uur, deze keer om 9:00 s'avonds. Dus dat is een win. Alleen, het is natuurlijk ook een druk festivalweekend. Cactus Festival, Rock Zottegem, Austin Beach en veel festivalgangers die staan dus voor een soort van hartverscheurende keuze. Want wat doe je dan? Ga je dan voor je favoriete artiest live bezig zien? Of voor onze Belgen een stapje dichter komen te staan, die dichter komen te staan bij het wereldkampioenschap? Bij Austin Beach passen ze hun line-up wat aan. Dat vertelden ze gisteren bij Thaïs in de festivalzender.
2: Wie dat er zeker ook gaat meekijken, denk ik, is misschien wel de grootste fan van de Rode Duivels, dat is Average Rob. Die ging normaal om 10:00 spelen bij ons. Omdat 10:00 is natuurlijk ja, het begin van de tweede helft.
0: Ja.
2: En we hebben, omdat het kan, en Average Rob expres vervroegd naar 8:00. Die spelen 8 tot 9:00. Om iedereen hier op het strand super warm en hek te maken, dat iedereen klaar is om de match te zien.
0: Warm en hek, daar gaan we voor natuurlijk. En Tom Baarman van Deus, die is ook de pineut, want Deus die speelt op Rock Zottegem tijdens de match. Ik lees in de krant dat Tom het vooral jammer vindt dat hij zelf niet kan kijken. Rock Zottegem gaat wel een groot scherm naast de tent zetten, dus mogelijk kan je een beetje van beide walletjes tegelijkertijd eten.
1: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Dit is Deus. Suds & Soda. Wie weet wel de ideale soundtrack

Mal, Grab and Milky, Just the Way You Are. Phoebe Bridgers, die komt binnenkort met een nieuwe plaat. En dit is er al een eerste nummer uit. Een ode aan de entourage van Peter Pan. De bende jongens die nooit opgroeien en nooit naar huis gaan. Dit is Lost Boys. Lost Boys.

0: Boys van Phoebe Bridgers, Jay-Z, Alicia Keys en Empire State of Mind. Het is lang geleden dat ik die nog eens keiluit heb gezet. Dat is voor straks. En we gaan die gast bellen die een dag voor het peloton van de Tour de France de etappe al eens rijdt. Gewoon op zijn eentje voor de pret.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn een solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
9: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
8: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

New York. Ja zeg, New York. Het is daar een pakje minder, denk ik. Sinds de Rode Duivels de Amerikanen hebben getoond wat echt voetbal is. Toch een klein beetje genieten, hè. Ik zat gisteren zo in een soort rabbit hole op Instagram. Met allemaal filmpjes van arrogante Amerikanen die vooraf zo self-assured en overtuigd waren van zichzelf. Ah, hoe noemen ze dat? Lik op stuk noemen ze dat. Dit is Jungle, The Wave.

0: jungle met een golf aan zomerse vibes die ze over ons uitgieten in de vorm van het nummer The Wave. Een heel erg goeiemorgen, het is bijna 8:30. Melina, er zijn opnieuw aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran.
1: Ja, ondanks de gevechtspauze die was afgesproken. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 schepen zou hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Iran heeft dan weer gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in het Midden-Oosten. De olieprijzen die zijn intussen alweer aan het stijgen. In Egypte dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA na hun uitschakeling op het WK voetbal. Want het verloor in de 8e finales van Argentinië. Egypte stond eerst 0-2. Voor, maar in de laatste 10 minuten heeft Argentinië nog 3 keer gescoord. En Egypte beweert nu dat de wedstrijd overduidelijk vervalst is.
0: We kijken naar de lucht en...
1: Ja, eerst nog veel wolken daar. Later vandaag meer zon en tot 29 graden.
0: Dankjewel.
2: Linde staat op.
3: Studio Brussel.
0: Je zag deze gekkerd misschien al rondrijden op Instagram.
4: Hi, I'm Wouter. And this year I'm riding the 113th edition of the Tour de France. My first one. 3,333 kilometers and 55,000 meters of climbing. All the way from Barcelona to Paris. This is the biggest challenge I've ever done, because I've never ridden 3 weeks straight in a row.
0: Wouter Leijs, goedemorgen, of zoals jij zou zeggen, good morning.
5: Good morning, Linda.
0: Wouter, jij bent 24 en jij fietst elke dag de rit van de Tour 1 dag voor het peloton uit. Op Instagram en TikTok had ik jou al bezig gezien en ik vroeg mij af, waarom? Waarom, Wouter?
5: Ja, dat is een beetje een recon-video, hè, zodat de renners weten dat er gaat komen en wanneer dat, ze moeten gaan sprinten en waar het gaat pijn doen. Hè.
0: Amai.
5: Ook om gewoon een beetje aan mijn challenge voor mijn eigen op te zetten. Hè.
0: Ja, een heerlijke challenge moet ik zeggen, want ik geniet echt van jouw video's. Ja, je zegt het, je bent als een soort van luxeverkenner voor het peloton dat een dag na jou er komt aangedenderd. Heb je al reacties ontvangen van hen? Zijn ze je dankbaar?
5: Ik heb vlak voor de start nog van Florian Vermeers een berichtje gekregen die mij succes wenste en vooral mij aanraadde om heel veel te eten en heel veel te drinken. En zijn advies neem ik ten harte, want dat doe ik toch.
0: Ja, ja, ja. Florian Vermeers die zelf ook wel al duidelijk heeft gezegd dat die warmte, dat maakt de Tour van 2026, ondertussen wel de Tour van 2026, die warmte is wel echt crazy en nekt hem ook bij momenten. Hoe pak jij dat aan?
5: Als ik langs een veld rijd en er staan stroeiers, dan probeer ik er altijd onder te rijden. En af en toe zoek ik verkoeling in de supermarkt naast de frigo.
0: Ja, ik had daarnet Maarten van Gramberen aan de lijn. Ik bel hem elke ochtend. Dat is een serieuze sportjournalist. Die mens heeft al wat sportieve types bezig gezien in zijn leven. En hij had ook een vraag voor jou.
6: Dag Wouter, ik zat gisteren op de motor in de Tour. En de renners die kregen constant ijs om in hun nek te leggen. Die kregen talloze koude drinkbussen aangereikt, omdat de hitte verzengend is. Hoe doe jij dat in godsnaam? Want jij bent helemaal alleen aan het fietsen.
0: Ja.
5: Ik stop in de supermarkt, ik koop een fles water, ik drink die half op en dan steek ik die van boven in mijn truitje op mijn rug. En af en toe, als het te warm wordt, zet ik de dop open en dan lekt er water over mijn rug. En dan werkt dat een beetje zoals het ijs dat de renners in hun nek leggen.
0: Maar oh my god, Wouter, dat is wel redelijk crazy. Dus die ploegen, die zijn daar met heel veel bevoorradingswagens, met verzorgers, weet ik veel. Jij doet dit gewoon op je eentje.
5: Op mijn eentje op de fiets, maar ik heb vrienden en mijn papa die mij volgen in een camperband. Dus die mij soigneren nadat ik ben aangekomen.
0: Oké, dus ook na een zware rit kruip je dan ook nog eens in een campervan?
5: Ja, en dan moet je meestal nog een transfer doen van 1,5 uur.
0: Ja, ja, ja. Ook, hè. Ook. Oké. Jij hebt de rit van vandaag al verkend. Wat is jouw pronostiek voor de rit van vandaag? Want er worden 2 Belgen nauwgezet in de gaten gehouden. Het is te zeggen Tim Merlier en Jasper Philipsen. Wat denk jij? Wat wordt het?
5: Ik denk dat het voor Jasper gaat zijn. Het is een snelle etappe. Met af en toe een kort punch muurtje. Maar ik denk dat hij dat wel gaat overleven en dat hij gaat kunnen sprinten.
0: Oké. Lieve Wouter, ik heb respect voor jou en alles wat je doet. Heel veel succes, want er komen nog heel wat etappes aan. Doe dat goed. Is er een plaat die je kan draaien om jou te motiveren?
5: Mexico van Zangeres zonder naam. Dan ben ik altijd in een goede mood.
0: Oké, dat is een verschrikkelijk lied, maar speciaal voor jou. En jouw epische inspanning ga ik het draaien.
5: Oké, merci.
0: Succes Wouter, bye bye.
5: Dank je, dag.
0: Doei.
2: Studio Brussel.
3: Linde staat op.
0: Ja, we zijn vertrokken, ze. Hopla.

Ja, voor mensen die er zo wat invallen en die denken, wat is dit? Waar ben ik hier beland? Het is nog altijd Studio Brussel, hoor. Maar we zijn het motivatienummer aan het draaien voor Wouter. De gekke Belg die de Tour de France aan het rijden is. Helemaal in zijn eentje, een dag voor het peloton dat doet. Dus ja, die mens had wel een motivatieplaat verdiend. De zangeres zonder naam en Mexico, goedemorgen. Om te compenseren voor die Spaanse trompet heb ik ook nog Joy Division voor jou klaarstaan. Met Love Will Tear Us Apart. Goedemorgen, het wordt een zonnige dag. Welkom.

0: goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Waar je ook bent.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Maar als je extra ver bent, een dubbel zo goeiemorgen en een invitatie om even een berichtje te sturen in de app. Want verre luisteraars zijn leuke luisteraars en daar doe ik al eens graag een babbeltje mee. Je mag dan wat vertellen over de local vibe daar rondom jou. En je mag een toffe plaat kiezen. Dus laat even weten, waar ben jij, waar vertoef jij en welke plaat wil jij horen?

0: Dat was Artemas. Ik ga straks Lights Out voor jou draaien van Royal Blood.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weber.
7: Meti-market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies. Meti-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: hou je vast hoor, want we gaan bellen met de andere kant van de wereld.
1: Studio Brussel!
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Maar echt letterlijk, hè, want daar zit Koen. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemiddag, want hoe laat is het daar bij jou?
3: Vier, kwart na vier.
0: Wat zijn je whereabouts, Koen? Waar bel ik jou?
3: Ik ben in Adelaide, Zuid-Australië.
0: Oh my god, hoe ben je daar beland?
3: Ik ben eigenlijk gewoon op vakantie gekomen met wat Fransmannen, sorry. En ik heb toen een oogst gedaan, zo'n wijnoogst bij het druifjesplukken.
0: Uh-huh.
3: En tijdens die wijnoogst ben ik hier mijn vrouw tegengekomen op een barbecue. Niet op een barbecue, maar op een feestje. En dan ben ik gebleven. Voilà, zo simpel is.
0: Maar wat een droomverhaal.
3: Ja, ik woon niet heel ver weg, hè, van mijn familie. En nu woon ik in Australië en de rest van mijn familie in België nog. Dus,
0: ja, mis je hen?
3: Ja, ik mis die wel, want ik kan mijn moeder en mijn vader geen knuffel geven, of mijn broer.
0: Uh-huh.
3: Maar aan de andere kant, je hebt op Facebook en Messenger, dus ik spreek mijn ouders voor heel vaak.
0: Ja.
3: Ik mis wel meer dingen zoals paprika chips en een frietje met stoofvlees en een mayonaise.
0: Ja, of snap
3: een pilsje, zoveel dingen.
0: Frieten met stoofvrij en mayonaise, dat kennen ze daar niet, hè?
3: Nee, dat kennen ze
0: niet.
3: Nee,
0: het zijn daar dan pokeballs en van die kangaroosteaks en zo.
3: Ja, schnitties, hè. Ja. Schnitties en skewies en zo'n dingen. Ja,
0: wat doe jij daar allemaal?
3: Ik heb twee jobs. Ik ben een wijnboer, ik maak wijn. En ik ben een eigenaar van een pub. Zo een heel groot Australisch café. Wat ik ook in Engeland vind. Ja, een pub weekend.
0: Oké. Okay. Ja. Wordt daar veel voetbal gekeken in jouw pub dan, nu, deze dagen?
3: Nu wel, ja. Anders niet, maar nu wel.
0: En jouw eigen wijn zelfs.
3: Ja.
0: Ik ben
3: een beetje ingerold. Ik ben sommelier van opleiding in Hotel Schotterdane in Kokseide. Beste school van het land, uh-huh, voor hotel. En horeca is een beetje anders in Australië als in Europa. En ik ben zo gewoon in de wijn gerond. En zelf beginnen wijn maken. Dat is nu al 8-9 jaar. En, ja, nooit gestopt. Ik vond het echt wel heel leuk.
0: Ja, ik heb ook altijd gehoord dat Australië op culinair vlak, dat echt een zot land is. Hè. Het niveau van Masterchef bijvoorbeeld, ook zelfs bij de gewone chefs, de huistuin- en keukenchefs, de gewone mensen, ligt super hoog daar.
3: Ja, die kunnen ook koken, dat is wel waar. Het is een land van 22 miljoen. Nou ja, ik denk, er zou wel een heel groot deel goed kunnen koken, maar dat iedereen hier goed kan koken, wow,
0: misschien overrated. Maar je kan er wel heel goed eten. Hè? Er zijn veel goede restaurants,
3: absoluut,
0: heb ik altijd gehoord.
3: En Michelin is juist hier aangekomen. Dus.
0: Oké. Okay. Koen, we gaan moeten stoppen met dit gesprek. Want dit is het punt dat ik al mijn levenskeuzes in vraag begin te stellen. En dat ik mij afvraag, van had ik niet ooit gewoon even op reis moeten vertrekken om een leuke oogst te gaan doen in Australië. Ik ga wel nog een plaat voor jou draaien. Wat mag dat zijn?
3: Dat we nu in Australië zijn, Men at Work.
0: Typisch.
3: Down Under.
0: Ja, ja.
3: Dat is wel een leuk plaatje. Ja.
0: Ik ga die voor jou draaien. Bedankt dat ik jou even mocht bellen. En ook proficiat met jouw nu al Australisch accent eigenlijk. Hè? Want je klinkt als een echte.
3: No worries, mate. Cheers.
0: Salut.
2: Studio Brussel. Worldwide.
1: Studio Brussel.

Nacht in Amsterdam van Bazaar. Robert Smith, ik heb het deze week nog opgezocht. Die is 67. 67 is die mens geworden. En hij bewees vorig weekend dat hij wel nog behoorlijk kwiek is. Dat deed hij met een 2,5 uur durende set van The Cure op Rock Werchter. Behoorlijk straf. Dit is hem, samen met Olivia Rodrigo en What's Wrong With Me.

0: Fries op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. De Verenigde Staten hebben Iran aangevallen omdat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. Daarop heeft Iran dan Amerikaanse doelen aangevallen in de golfstaten Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is momenteel in Turkije voor de NAVO-top. Ook daar zal het conflict besproken worden, dat zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij noemt de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk.
3: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
2: De VS en Iran hadden eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. De OCMW's in ons land bestaan vandaag 50 jaar. Maar in een open brief klagen ze aan dat ze steeds meer moeten doen zonder er extra geld voor te krijgen van de regering. Ze voelen meer druk om te controleren en sancties op te leggen. En daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
4: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
2: In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er dan geschoten. Binnenlandse Zaken noemt het wettige zelfverdediging van de agenten. Begin dit jaar waren er al 2 gelijkaardige dodelijke incidenten. En op het WK voetbal spreekt Egypte van een vervalste wedstrijd tegen Argentinië in de 8e finales. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer en werd Egypte dus uitgeschakeld. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten van Argentinië werden niet gefloten, zegt Egypte. Egypte dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sportza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg.
5: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
2: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is eerst nog bewolkt, straks meer zon en tot 29 graden. Morgen krijgen we heel veel zon en dan tot 30 graden.
1: Evergreen. Energie Rebellie. Studio Brussel. Linde staat op. Linde Merkel.
6: Hey, goedemorgen en welkom. Ik heb Chapel Roan voor je. Supergrass en mijn supergood humeur krijg je gratis bij. Leuk dat je luistert.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Studio Brussel, live.

0: Triggerfinger en all this dancing around. Goedemorgen. Qua tongen zouden durven beweren dat vandaag woensdag 8 juli een saaie dag is, maar dat beslis je natuurlijk zelf. Ik zeg, de wereld is jouw oester vandaag. Aan jou om die leeg te slurpen. Welkom.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De zon gaat schijnen, dat staat al vast. En doe bist goed genoeg, dat ook. Toen ik maandag aankondigde dat dit nummer...
2: Doe bist goed.

0: Goed Genoeg van Kitschkrieg en Bloemengarten onze nieuwe hotshot zou worden, was het eerste berichtje dat ik kreeg, dat van Kobe. Kobe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Linde.
0: Ja, kunnen we even een reconstructie doen? Want wat stuurde jij precies in dat berichtje?
1: Ik stuurde heel enthousiast dat dit de allerbeste hotshot ooit is.
0: Ja, heel enthousiast was je. Waarom vind je dat zo'n knalnummer?
1: Wel, het is natuurlijk plots op sociale media heel bekend geworden via door TikTok en Instagram en zo. En ik bleef maar opnieuw horen. Maar in plaats van dat het irritant in mijn hoofd werd, vond ik het gewoon beter en beter worden en bleef maar hangen. En ja, ik blijf het gewoon maar beter worden hoe meer ik het hoor eigenlijk.
0: Nou, zalig. Kijk goed, ja, het is echt een eigen leven beginnen leiden op de socials. Wat gebeurt er op TikTok onder dat nummer? Welke filmpjes komen daarop terecht?
1: Ik zie filmpjes van random karakters van bepaalde films of series die deze liedje dan zogezegd zullen spelen. En ja, het is ook uiteindelijk een mooie boodschap, het liedje. Dus ja, ik zie het op echt veel verschillende filmpjes ook langskomen.
0: Ja, wat je ook wel ziet op TikTok, en dat durf ik hier ook te merken in de app van Studio Brussel, ik ben daar liever duidelijk en transparant over, is volwassenen, ouders van jongeren die echt stikkenzot lopen van dat nummer, die niet volledig mee zijn, die het niet echt vatten.
1: Nee, klopt, dat snap ik ook wel. Het grappige is ook, mijn vriendin bijvoorbeeld kan het nummer ook totaal niet hebben. Dus zij vindt het soms een beetje irritant dat ik het een heel goed nummer vind en extra luistert als het opkomt.
0: Ja, wat vinden jouw ouders ervan, Kobe?
1: Heel eerlijk gezegd, mijn ouders zijn denk ik niet zo mee met die dingen. Ik weet niet of ze weten of dit nummer bestaat.
0: Kijk, goed, you love it or you hate it, maar you love it. Dat is duidelijk. Ik ga het nog eens voor jou draaien. En ja, voor mensen die het niet zo leuk vinden, het is ook maar een week de hotshot, hè. Ook waar, hè. Maar laten we eerlijk zijn, deze zomer, je gaat er niet aan kunnen ontkomen, hoor. Aan deze blitzkrieg, wat zeg ik, kitschkrieg en Bloemengarten. Dag, Kobe, tjaukes.
2: De

0: van Supergrass. Hoe kan een spel in 3 dagen tijd je lievelingsspel worden? Dat is de vraag. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik weet het ook niet hoor. Wat is die magie van de festivalroulette? Is het het grote rad dat hier iedere keer wordt binnengerold? Is het de festivalvibe die de studio overspoelt als er een plaat wordt gekozen? Of ligt het aan die superleuke kandidaten die elke dag meedoen? Misschien is het dat wel. Ga jij samen met mij draaien straks? Laat maar weten als je zin hebt.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: hoor het zo graag. Chapel Roan en Good Luck Babe. Straks Arctic Monkeys en dan gaan we 3 draaien.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens. Xina! Info in je winkel of op xina.be.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dat is niks.
6: Alla, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
4: Ice Adventure.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Op de Festival Sherrick Act Festival!
8: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Ja.
1: Ben jij klaar voor het leukste spel van de dag?
0: Jazeker.
1: Ik ook. Studio Brussel. De festivalroulette. Maar voor we gaan spelen, Jens, wat moet ik over jou weten? Wie ben je? Wat drijft je in het leven?
0: Goh, ik ben een jonge landmeter.
1: Een jonge landmeter.
0: Die uitkijkt naar de vakantie.
1: Oké, heel goed. En die ook houdt van een gezonde portie live muziek, hoop ik.
0: Jawel, zeker. Okay. Zeker
1: die kan je uit ons rad toveren, lieve Jens, als je welgemikt draait natuurlijk. Ik leg het nog even uit voor je. Jij draait aan het rad. Daar komt dan een live track uit. Ik kan die spelen. Of jij draait nog eens. Tot 3 keer toe kan dat, maar terugdraaien draaien mag nooit. Dus denk goed na wat je doet. Ik ben klaar als jij mij op gepaste wijze aanmoedigt.
0: Oké, draai maar.
1: Oeh, wacht hoor. Ik ga even kijken. Wacht. Tja, er gebeurt hier niks. Hoe kan dat nu? Ik heb nogthans een knopje van dat rad. Maar het rad van dat knopje, dat doet echt niks. Oké, okay, ja, nee, dat is niet erg, denk ik. Denk ik. Wacht hoor, moment. Ik ga... Oh, Jens, toch. Zeg, wat is dit hier allemaal? Oké, okay,
0: we gaan het doen.
1: We gaan het doen. Oké, okay, ik ga dus draaien. Kan je gewoon nog eens aanmoedigen, gewoon voor de sfeer?
0: Oké, okay, draai je maar.
1: Dank u, Jens. Studio Brussel. De festivalzender. Ja, dat was het dus niet. Goed, ik probeer het nog een keer. Ja, we zijn vertrokken.

0: Dit is wel heel leuk, hè? Dit is Black Wave met Elusive.
1: Ja, dat is waar. Dit is direct wel een goeie.
0: Wat denk je?
1: Ik ga toch eens draaien, benieuwd.
0: Je gaat toch eens draaien? Ja, oké, goed. Kunnen we doen. Dat gaat ook vlotter gaan dan vorige keer, hoor. Kijk, daar gaan we.

0: momenten met veel drama. Jens, Tom Odell en Another Love. Die zal jouw deel zijn. Wat denk je? Ben je daar blij mee?
1: Ja, een beetje drama op de laatste werkdagen, kan je kwaad.
0: Voilà, het zal wel. Hoe lang moet je nog wachten tot je vakantie?
1: Nog 3 dagen werken.
0: Kijk, ik hoop dat deze Tom Odell jou al een klein beetje kan doen wegdromen over... Waar ga je naartoe?
1: Frankrijk en Zwitserland. Dus ideaal voor de roadtrip.
0: Heerlijk, heerlijk. Salut Jens. Goed gedraaid hoor, dag, met ons twee.
1: Dank
0: het was
1: wel
0: hier en daar een beetje stroef, maar het ging uiteindelijk wel. Hè?
1: Ja, kijk, we zijn er geraakt.
0: Salut.
1: Dag. De Festivalzender.

0: Feel van Another samen met 54 Ultra.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Linde Merkpoel.
0: Super fijn nieuws kwam uit Londen, want Duffy heeft voor het eerst sinds jaren weer een show gedaan. Je kent Duffy van deze hit uit de jaren nul. You got me begging you for me. Was heel populair in 2008, zo ongeveer rond dezelfde periode waarin Adele begon. Het had er alles van weg dat ook Duffy huge zou worden. Maar 2 jaar later, in 2010, verdwijnt Duffy plots. Ze is weg uit de spotlights. Niemand weet echt waarom. Haar carrière lijkt abrupt gestopt. En dan in 2020, een hele poos later, komt dat heftige nieuws. Via haar sociale media laat Duffy weten dat ze zo lang verdwenen was omdat ze 10 jaar ervoor werd ontvoerd en misbruikt. Het lijkt een duistere film, maar het gebeurde dus echt met haar. Over wat haar overkwam komt binnenkort een documentaire uit op Disney Plus en nu is Duffy terug. Het kost haar heel wat moed. Vreselijk dapper vind ik het om haar nu opnieuw op het podium te zien staan. Ze deed dat afgelopen weekend in Londen met ook wat nieuwe muziek. Sterke vrouw, blij dat ze terug is.
1: Linde staat op. Studio Brussel.

0: Mercy van Duffy. Waar ik persoonlijk nog naar uitkijk is over een kleine 10 minuten Sam Fender en Olivia Dean tezamen met Rain Me In. Oh, dat nummer. Dat is voor straks.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
2: Eggo Keukens.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Hi, I'm Ray. That's Studio Brussels. Life is music.

0: Picasso, Ray en die Block Europe en Prada. Mogen we nog even terugzwemmelen? Ja, toch?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Werchter.
0: Gewoon nog even terug naar Rock Werchter. Want vrijdag op de mainstage stond daar Teddy Swims. Net voor Louis Capaldi. Je kan hem kennen van zijn grote hit Lose Control. Het zag eruit als een hele ruige trucker vol tattoos. Wat je misschien niet zou verwachten als je enkel zijn muziek kent. Want naast zijn grote hit bracht hij ook opvallend veel ballades. Hij kreeg de hele wei aan het dansen met zijn monsterhit Lose Control. En reed het podium af op een driewieler. Kijk, je moet het op een manier doen. Dus waarom niet met een driewieler? Hij kwam op interview bij Eva en vertelde daar dat hij vroeger begonnen is met het maken van covers van Louis Capaldi, dat ze nu goede vrienden zijn en dat ze misschien zelfs in de toekomst gaan samenwerken. Dit is hij. Teddy Swims, Lose Control, live. Denk je vooral ook in je hoofd, denk die driewieler erbij en dan wordt het extra plezierig om naar te luisteren.
1: Studio Brussel, de festivalzender.

Ken je dat? Dat sommige nummers zo belachelijk goed zijn dat je zo lichtjes mottig van wordt? Ik heb dat met dit. Hoe goed kan een nummer zijn en hoe hard kan je iets vooral niet beu worden? Die twee moeten toch nog meer muzikale baby's maken, of niet? Sam Fender.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden
1: bij
0: Zalando.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
2: Dag meneer, kan ik helpen?
3: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
2: Oh, een koffietje neer, ik haf ik daar.
3: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
2: Goed idee, ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers.
3: En content? Hè?
2: Zeker, na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
3: Ha, verkocht!
1: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Solden bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ritchie.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. De staking bij brouwerij AB InBev is voorbij. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt na 6 dagen overleg. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt de christelijke vakbond.
16: Er komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week. Die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
14: Het personeel krijgt nu meer uitleg van de vakbond en zou daarna weer aan het werk gaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel Iran aan omdat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. En daarop heeft Iran dan Amerikaanse doelen aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het staakt het vuren is nog niet voorbij, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franke. Maar de aanvallen zullen wel invloed hebben op de verdere vredesonderhandelingen.
17: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
14: Het conflict zal ook besproken worden op de NAVO-top in Turkije, waar ook de Amerikaanse president Trump aanwezig is. In Houston, in de Amerikaanse stad Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er dan geschoten. Binnenlandse Zaken noemt het wettige zelfverdediging van de agenten. Begin dit jaar waren er al 2 gelijkaardige dodelijke incidenten. En op het WK voetbal spreekt Egypte van een vervalste wedstrijd tegen Argentinië in de 8e finales. Het dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië nog 3 keer. En dus werd Egypte uitgeschakeld. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden, maar verschillende fouten van Argentinië werden niet gefloten, zegt Egypte. Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Eerst nog bewolkt, straks meer zon en tot 29 graden. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 30 graden.
11: Studio Brussel.
18: Kirsten Lemaire.
14: Het is weer van warmst. Maar de playlist die gaat sowieso verkoeling bieden de hele dag lang. Dit is Prince and the Work Part 1.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Prince in een funky mood. Op deze woensdagmorgen, willing to do the work zoals hem. Dat helpt om het vooruit te doen gaan. Gert, die stuurt in de app, mijn dag is al bijna half weg. Vroeg begonnen is half gewonnen. Yes, we doen het samen. Nu met Kids with Buns en Car Crash.

Roze van Outkast een heel goedemorgen. 9:15. We zijn al woensdag en toch zit er ook Werchter nog in ons systeem. Maar het volgende festivalweekend dient zich eigenlijk al bijna aan met onder andere het Cactus Festival in Brugge. Mocht je nog twijfelen, op vrijdag en zaterdag kan je daar nog bij. Zondag is wel al even uitverkocht. En dat zal zeker met de komst te maken hebben van deze band. Zij sluiten af in het Middenwaterpark zondagavond. Ik heb het natuurlijk over Editors en dit is hun nieuwste.

0: vanuit Gent zegt, goedemorgen, wat een weertje zeg. Absoluut. Florence and the Machine en My Love. En zometeen meegaan met Kendrick.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij...

Kendrick Lamar en Humble. Compact Disc Dummies, die nemen een pauze. Maar Lenny, die is overal deze zomer. Speelt een aantal festivals en heeft nu een heerlijke nieuwe single. Let vooral op de castagnetten. Heerlijk. She Only Loves You in the Summer. Lenny.

is nog maar 10:30 en je hebt de Aretha Franklin al gehoord vandaag. Dat wordt dus zeker verder een zalige dag. De zon heeft er ook zin in, dat is wel heel duidelijk. En jullie ook allemaal in de app. Ik zie veel plannetjes. Geen voetbal vanavond, maar misschien wel een barbecue. Of gewoon hangen met de vrienden ergens, dat kan ook. Wij zorgen voor de muziek. Dit is de Black Keys.

0: elke dag fans van de serie Heated Rivalry in de app. Vandaag is dat Ulrike uit Houthalen-Helchter die zegt: thanks Kirsten voor Mange Toe van Wet Lijken. Met plezier. De tongbreker Sweet Disposition is onderweg.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mau P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Ga met Studio Brussel naar Ivo Bedburn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
3: We found you.
1: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Ivo Bedburn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli in de bioscoop.
2: Fantasia Festival.
1: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
2: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
1: Andro Medic, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
2: Tickets via fantasiafestival.be.

Sweet Disposition van de Temper Trap in de Lost Frequencies mix. Je mag je beste Adele-versie zometeen nog eens naar boven halen, maar doe nu maar eerst je beste moves op deze Egyptian. En hold you. Ja, ja.

Ja, die hoge noten zijn toch altijd verraderlijk. Maar bij Del komen die vanzelf rolling in the deep. Black Box Revelation heeft nieuwe muziek. Later ook een nieuw album waar nog geen datum op plakt. Dit is Stronger.

0: Dat is er eentje met de grote T van Tijdloos. Je hoorde Massive Attack samen met Sharon Nelson en Unfinished Sympathy.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nie, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
8: Het is pas echt zomer met...
5: VRT Zomerhit.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
0: Een goedemorgen, het is 11 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
9: Het staakt het vuren is voorbij, zegt Trump. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars nog mogen doorwerken. Dat heeft hij allemaal gezegd van op de NAVO-top in Turkije. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen enkele schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
10: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. I'll speak to our negotiators, they want to negotiate, they're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them, they're liars.
9: Volgens Trump zijn de Iraniërs dus uitschot en leugenaars. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting toen er gewerkt werd aan een elektriciteitskast. Dat heeft de branddeskundige nu officieel vastgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
11: Dankzij de inspanningen van de branddeskundige weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
9: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Hun familie en bewoners van het getroffen gebouw kregen gisteravond meer informatie over het onderzoek. Bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman omgekomen. De vrijwilliger van 22 was aan het blussen bij een brand in een bos in het departement Savoie. Hij werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. En in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten om ballistische raketten uit Rusland te onderscheppen. In Rusland zou ook iemand gedood zijn bij een Oekraïnse droneaanval. Daar is ook brand uitgebroken in 2 olieraffinaderijen. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije. Eerst nog bewolkt, straks wat meer zon en tot 29 graden dan. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 30 graden.
4: Studio Brussel.
3: Kirsten Lemeyre.
0: Geen voetbalmatch op het WK vanavond, dus je wil misschien eens op het gemak een barbecue doen. Heel goed idee. Ik kan jou straks helpen met wat extra budget.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

qua aanstekelijkheid. 10 op 10, Janelle Monáe samen met Big Boy. Je hoorde Tightrope. Het is woensdagmorgen 5 over 11. Heel fijn dat je luistert. Ik heb voor jou twee stemmen die zo mooi bij elkaar

vrolijk fluitend en met dat heerlijk Britse accent. Bacar en Hell and Back. We gaan het tempo weer wat opdrijven met deze vrolijke man, Bruno Mars en On My Soul.

0: met veel A's stuurt Bart in de app. Daar kikker je van op. AC/DC en Thunderstruck. We gaan papieren vliegtuigjes vouwen. Snel nog voor MAJ.
1: Boomtown. Van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu, Honey, Frans Kalf, Becky Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronke, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter. Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

lid van de Bad Girls Club, MIA en Paper Planes. Als je €100 aan barbecue budget wil, dan kan je zo meteen je kans wagen. Blijf zeker luisteren. Eerst heb ik nog Kings of Leon. Die zijn het gewoon om grote stadions te vullen met hun rockshows, zo kennen we ze. Maar je zou de familie Falwell ook perfect kunnen uitnodigen op een groot country festival als je dit hoort. Uit 2010 al deze Back Down South.

0: met zijn trillend stemmetje Post Malone en Circles.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Ja, misschien heb jij 4 dagen op Rock Werchter gezeten of op een andere leuke plek en is er de voorbije week dus nog geen barbecue aangestoken, ook al omdat er s'avonds veel voetbal op televisie was. Maar vanavond kan hij misschien nog eens aan en ik wil je daar heel graag bij helpen, want hier ligt €100 aan barbecue-budget. Dat is veel, dat is a lot om op die barbecue te gooien of om lekkere side dishes te maken en daar nog lekkere sausjes bij te gaan halen en allemaal dat soort dingen. Het enige wat je daarvoor moet doen is zeer goed luisteren. Je gaat zo meteen een nummer horen. En daarin is een woord weggegrild. Dus welk woord is er weggegrild? Dat woord moet ik gewoon van jou horen. Dus stuur dat woord door en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Je hoorde Sunlight van The Magician en ook met Years and Years. Maar welk woord was daaruit weggegrild? Gio, hallo. Hoi, Gio, hoor je mij? Dat is nu wel heel raar. Hallo, Gio, ben je daar nog?
1: Ja, zeker. Ik ben er.
0: Ah, je bent er. Je was wel heel snel. Is dat een van jouw lievelingsnummers misschien?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik luister ook wel heel graag. En ik had al een voorgevoel welk woord het ging zijn.
0: Zo doe je dat. Oké, welk woord was er dan weggegrild?
1: Dat was namelijk heat.
0: We gaan eens luisteren. Is it all you need to feel this heat? Maar kijk, voilà. Dat barbecue-alarm, dat is helemaal binnen voor jou. Je wint 100 euro aan barbecue-budget. Gio, ben jij een fervent barbecue-fannetje?
1: Jazeker, dat gaat wel altijd binnen een barbecue.
0: Ja, heb je er al veel gehad deze zomer?
1: Ik geloof toch al een stuk of 4, 5 jaar met allemaal vrienden. Dus ik weet al wat ik ga doen volgende week.
0: Oké, en ben jij de man van het vuur of is dat iemand anders?
1: Meestal wel, ja. Dan ben ik altijd degene die als laatste gaat eten.
0: Oh, garme. Maar nu ben jij degene met het vele geld voor de vele extraatjes. Wat ga je zo eens extra erbij nemen dat waarvan je anders zegt van... Goh ja, goed, we gaan niet te zot doen. Wat kan er nu dan wel bij?
1: Ik denk toch een paar goede lappen spijreps en steak. Dat gaat wel zeker binnen gaan.
0: Voilà, kijk. Dat wordt een prachtig barbecue-moment met de beste vrienden rond jou. Gio, mag ik jou een heel fijne barbecue wensen, heel binnenkort?
1: Zeker, super. Heel veel bedankt.
0: Dat is met veel plezier.

0: om onze Rode Duivels aan te moedigen. Het zal wel zijn, toch? Vrijdag, volgende match tegen Spanje. Het zal op veel schermen te volgen zijn. Kiss the Grass, Ali Ali, Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Ego Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Knaldi.
12: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

Spaans is een mooie taal. La Fama, Rosalía en The Weeknd. Nog niet vaak gehoord dat een mannelijke artiest zingt over hoe hij zich soms heel onzeker voelt over zijn lichaam en hoe hem dat dan ook beïnvloedt. Samber doet het wel in deze nieuwe My Body Isn't Ready.

festival. Hij was meegekomen met Bleach 93 naar Rock Werchter. Pikte daar heel veel concerten mee. En dit weekend staat hij met Stone op Cactus. Je hoort hem zo. Na Sienna Spyro. Dit is Material Lover, alsjeblieft.

0: schone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
1: Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Adventure is everywhere.
10: Het is solden bij AS Adventure.
11: Solden bij AS Adventure.
10: AF Adventure.
11: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
10: Ik weet het.
11: Zeg het dan.
10: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
11: Sorry.
10: Dus niks.
11: Allo, jong.
10: Korting tot min 70%.
11: Procent.
10: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
9: AS Adventure.
12: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. Ook tijdens de solden.
13: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
13: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
14: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
15: Dit is het verhaal van Limburg.
16: De Vlamingen die wouden hem in de mijn gaan werken.
15: Van mijn familie.
17: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
15: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
18: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
19: 500?
18: Schatke, dat is 25 euro.
19: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
18: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
19: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
23: VRT Nieuws.
22: Stijn de Vart.
24: Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Als het van de Amerikaanse president afhangt, is de pauze in de gevechten met Iran gedaan. Hij zei dat op de NAVO-top in Turkije. Trump zegt wel dat zijn onderhandelaars mogen blijven praten met Iran. De twee hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, ondanks dus dat er in juni een staakt het vuren van 60 dagen was afgesproken. De Iraniërs zijn slechte mensen, zei Trump.
25: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
24: En op die NAVO-top herhaalde Trump nog eens dat hij erg ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier De Wever.
26: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
24: De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord bereikt om de hogere werkdruk aan te pakken. En nog een aantal problemen is opgelost, zegt de Christelijke Vakbond.
27: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week. Die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
24: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting toen er gewerkt werd aan een elektriciteitskast. Dat heeft de branddeskundige nu officieel vastgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
0: Dankzij de inspanningen van de branddeskundige weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
24: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft 2 Russische oliefabrieken bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen vielen 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky ook de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en warm.
1: Studio Brussel.
2: Kirsten Lemaire.
5: Ik zet de festivalroulette alvast klaar, dan kan jij daar straks misschien eens een draai aan geven in ruil voor live muziek. Ook klaar, Young Yellow en Inhaler.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Studio Brussel, live.

Honest Face van een hele en heel goede middag. Smakelijk als je aan tafel zit of dat van plan bent om dat heel snel te gaan doen. Ik heb nieuwe muziek voor jou van Young Yellow. Hij heeft het op Rock Werchter voor het eerst live gebracht. Hebben we allemaal van kunnen genieten. Young Yellow en deze Koppegaard.

Source en Candy Staten met You Got The Love. Bijna 11:15. Bijna tropisch weer vraagt om bijna tropische muziek. Er is Crankbin met Maria Tambien.

0: om aan de festivalroulette te draaien. En over 1 minuut kom je in een zonnige reggae-vibe terecht.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
2: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of deze?
5: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weber.
6: Bol, iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Damien Marley. Welcome to Jam Rock en ook welkom bij dit fijne spel. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: De Festival Roulette draait hier de hele festivalzomer op volle toeren. Het is een leuke roulette. Als je eraan draait, komt er sowieso live muziek uit. Dat wil zeggen, altijd prijs. Je mag tot 3 keer toe draaien. Je hebt 3 kansen om het meest geschikte live nummer voor jezelf eruit te pikken. Dus laat maar weten, als je wil meespelen, dan gaan we zo meteen samen draaien en eens kijken wat daar allemaal uitkomt.
2: Wil jij draaien aan de Festival Roulette?
1: Stuur nu Festival

0: I Feel It Still. Je hoorde Portugal the Man. Studio Brussel. De festivalroulette. Draaien aan een rad waar live muziek uitkomt. Zeg nu zelf, onze roulette, die is gewoon heerlijk. En je hebt altijd prijs. Een heel goeienamiddag, Sophie.
1: Hey, goedemiddag, Kirsten.
0: Je wil heel graag aan die festivalroulette draaien, hè? Mag ik eerst even vragen hoe jouw festivalzomer eruit ziet?
1: Jammer genoeg geen festival deze zomer, maar wel editors in februari.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat is nog ver weg. Maar jij dacht, weet je wat, dan maak ik gewoon een eigen festivaletje. En dan ga ik gewoon live muziek kiezen. En dan heb je ook een touch of festivals natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: welk genre hoor jij graag, Sophie?
1: Goh, dat gaat van editors als Brand the Wolf. Tot ook Marco Borsato en Clouseau.
0: Oké, een uitgebreide muzieksmaak. Een heel palet, maar dat is ook goed, hè? Zeg, en editors, dat komt er nog aan in februari. En zo lokale festivalletjes, bezoek je die dan ook niet? Of dat zit er echt niet in?
1: Nee. Maar ik luister deze periode nog meer naar Studio Brussel. Ah. En nu dat de festivals ook gestreamd worden op VRT Max, vind ik het super.
0: Ik snap het helemaal. En het goede is, je kan al die concerten van Rock Werchter kan je dus nog streamen op VRT Max. Die kan je nog altijd herbekijken. Dus eigenlijk, Sophie, zit jij constant op een festival, als we het dan zo benoemen, hè?
1: Voilà. En dat is heel goedkoop ook, eigenlijk.
0: Dat is echt nogal een goedkope optie. VRT Max, daar moet je zijn voor al die shows op Rock Werchter. Er staan ook heel veel interviews tussen en dingen die we daar gedaan hebben 4 dagen lang op Rock Werchter. Dus kijk, jij geeft de goede tip aan mensen. En jij mag dus draaien aan het rad. 1, 2 of 3 keer, hangt er een beetje van af waar je voor gaat. Dus de derde, als je voor de derde kiest, moeten we die sowieso draaien. Maar je hebt 3 keuzes. Dus zullen we eraan beginnen?
1: Oké. Okay. Ja, okay. Draai je maar.
0: Hopla.

0: past misschien ook in dat brede palet voor jou. Ik weet het niet, hè. Used ja. met Jamie McCool en You Say. Het kan deze zijn, of je kan verder kiezen natuurlijk.
1: Goh, ik vind hem supergoed, maar ik ben altijd zo nieuwsgierig naar de volgende.
0: Ik snap het, ik zou ook zo zijn. Dus zeg je dan nog eens draaien?
1: Ja, draaien maar.

0: hebben we het voorbije weekend ook gehoord. Live op Rockwerchter, Beirut met Nantes. Wat doet dit met jou? Sophie?
1: Ja?
0: Wat denk je?
1: Toch nog eens draaien.
0: Jij gaat voor de laatste?
1: Ja.

0: Het is Fever van Balthazar, een heel uitgebreide versie. Dus ik denk dat de fans hier zeer blij mee zullen zijn. Ben jij er blij mee?
1: Ja, het is België, dus we kunnen er alleen maar blij mee zijn.
0: Kijk, Sophie, ik vond jou een gedroomde festivalroulette-draaister. Dus we gaan voor Balthazar. Mag ik jou een heel fijne zomer wensen?
1: Dank je wel, voor jou ook.
0: Dank je.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

birthday.

0: De keuze van Sofina, drie keer draaien aan de festivalroulette. Fever van Balthazar. Dieter die zegt, oh, wat missen we Balthazar. Enig idee wanneer ze terug live zouden spelen? Nee.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Enagreen.
4: Energie-rebellie.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Welcome to the DCC. Nothing but thieves. En die middag die is voorbij gevlogen. Het is al 10 voor 1 als je nog aan tafel zit. Smakelijk. Hopelijk geen vlieg tussen de sla. Bij Final Girl zit er een bug in de cake. Een heel goede middag.

0: tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
2: Nu solden tot 30% korting.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zijn terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be. /actie.
11: Medi-market.
12: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
15: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, top, hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
17: Solden bij Zalando.
18: Oh, wat doe ik dan voor die barbecue?
17: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
18: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
17: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
19: Solden bij Zalando.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Het is 1:00, een heel goedemiddag.
23: VRT Nieuws.
22: Stijn de Vaart.
24: Er komen meer maatregelen tegen online oplichting. Vanaf begin volgend jaar zal je maximaal €5.000 per dag kunnen overschrijven. Je kan die limiet wel zelf verlagen of verhogen, maar dan moet je 4 uur wachten voor je een nieuwe overschrijving kan doen. Je zal ook zelf kunnen kiezen om kleine bedragen via een instant overschrijving te doen en dan gaat het heel snel, of via een standaardbetaling en dan duurt het wat langer. Het zijn allemaal maatregelen in een nieuw actieplan van de banken samen met de minister van Consumentenbescherming Beenders. De bankenkoepel Fabelfin legt uit waarom deze maatregelen fraude kunnen tegengaan.
25: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
24: De jongerenorganisatie Kazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jongeren jonger dan 13 jaar. Ze willen dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep en niet op hun gsm. Volgens Kazoo zoeken kinderen nog te vaak contact met het thuisfront, zegt Florence Slok van Kazoo.
26: Het is eigenlijk vooral wat we zagen dat het een beetje versterkend was qua heimwee. Dat het eigenlijk heimwee wel wat ging versterken bij kinderen. En we willen zojuist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
24: Op de NAVO-top in Turkije heeft Amerikaanse president Trump nog eens gezegd dat hij zwaar ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier De Wever.
27: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
24: De VS en Iran hebben elkaar vanmorgen opnieuw aangevallen. Nochtans was er een staakt het vuren. Maar Trump zei op de NAVO-top dat die pauze in de gevechten voor hem voorbij is. En in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft 2 Russische oliefabrieken bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. En bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky ook de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zon en wolken deze namiddag. Bij temperaturen tot 30 graden in het centrum aan zee is het dan zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken. 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
0: Studio Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
3: Ed Sheeran is in de States gaan zingen voor het Britse elftal. Maar hier komt hij gewoon voor jou zingen. We horen nog eens Don't. Een heel goede namiddag.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Studio Brussel, live.

0: Op een bepaalde manier klinkt dat heel actueel. Orange Crush, een anti-oorlogslied. Volgens de frontman gaat het nummer zelfs over een Amerikaanse voetballer die zijn land verliet om mee te vechten in de Vietnamoorlog.
1: Zet je schrap voor pure chaos, want de Prodigy komt naar Brussel. Op vrijdag 27 november in Force Nationaal. De legendarische band brengt een meedogenloze show vol energie. Tickets en info, livenation.be. The Prodigy Live, samen met Studio Brussel.
2: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: De solden zijn begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
2: Crevo, leef beter.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.

0: Dreadlock Women, ofwel onze Too Many DJ's aan de slag met Destiny's Child. Een heel erg goede namiddag.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Dit is echt muziek voor nu. Het zonnetje zit uit. We zitten in zonnige sferen en dat gaat ook helemaal lukken op die nieuwe plaat die bijna verschijnt 14 augustus. De nieuwe plaat van Jungle en dit

0: Change van de War on Drugs stond deze keer niet op hun setlist op Rock Werchter, maar Thinking of a Place wel. En dat neemt natuurlijk wel wat tijd in als je die in je set steekt.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Live op Rock Werchter.
0: Ja, over Rock Werchter gesproken. Het zit nog steeds in mijn systeem, misschien ook nog in het jouwe, want die 4 dagen, die waren warm, die waren fantastisch en die waren gewoon zo leuk. Al die muziek. We hebben heel veel kunnen zien, we hebben heel veel kunnen doen. En jij moest er ook niks van missen, want je kon het allemaal volgen via VRT Max, VRT Canvas en Studio Brussel. En als je heimwee hebt, dan raad ik je aan om ook naar VRT Max te gaan nu. Want daar staat heel veel. Sophie, die ik daar straks aan de lijn had, die zei het al. Ik ben niet geweest, maar ik ben de hele tijd dingen nog aan het bekijken. Je kan daar concerten zien, je kan daar interviews zien. Je kan er eigenlijk ongeveer alles zien wat we daar 4 dagen hebben uitgestoken. En je kan er gewoon van genieten. Van al die live muziek. En ik geef je er nu ook eentje. Ook headliners. Ze speelden na Gorillaz. We gaan nog eens luisteren hoe 21 Pilots klonk op Rock Werchter.
3: Mis niets van Rock Werchter Live.
1: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Give it up for Just on the drop, Joe. We're gonna say watch it 2 times. Watch it! Just 2 times in a row. Here it comes again. Ready? Watch it.

0: verwerkte nummertje van Milky door Malgrap. Je hoorde Just The Way You Are.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Studio Brussel.

Now Take Light van Gabriel Rios met dat geweldige kinderkoortje erbij. Dit is dan weer een duo dat wonderwel samenpast, alhoewel ze van compleet verschillende generaties zijn. Een ervan stond nog op Rock Werchter, mocht dat festival afsluiten met The Cure. Dit zijn Olivia Rodrigo en Robert Smith. What's Wrong With Me?

God is a DJ. Je hoorde Faithless en Brandon Flowers. Die ken je natuurlijk. Maar die heeft ook nog een ander muzikaal kantje. Hij dacht, weet je wat, we gaan eens wat meer de country uitstap maken. En dat is goed. We gaan mee met Brandon Flowers. En we gaan eens luisteren hoe dat dan klinkt. Dit is Plants.

La la la, zo gaan we heel vrolijk die namiddag door. Die warme namiddag met Naughty Boy en Sam Smith. Pien Lefrant die komt aflossing van de wacht doen zometeen. Met heel veel leuke plaatjes. Dit is er ook nog zo.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je tuin.
3: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 2:00.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn Fort.
9: Cazoo verbiedt smartphones voor kinderen jonger dan 13 jaar. Vanaf deze zomer mogen kinderen jonger dan 13 hun smartphone niet meer meenemen op vakantie met Cazoo, de jongerenorganisatie van CM. Cazoo wil dat de kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
10: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
9: Jongeren ouder dan 13 mogen wel nog hun smartphone meenemen, maar ook voor hen zijn er regels. Vanaf begin volgend jaar komen er extra maatregelen tegen online oplichting. Zo zal je bijvoorbeeld maximaal 5000 euro per dag kunnen overschrijven. Je kan die limiet wel zelf verlagen of verhogen, maar dan moet je 4 uur wachten voor je een nieuwe overschrijving kan doen. Je zal ook zelf kunnen kiezen om kleine bedragen over te schrijven via een instant overschrijving of toch via een standaard overschrijving die dan een beetje langer duurt. Het zijn allemaal maatregelen in een nieuw actieplan van de banken samen met de minister van Consumentenbescherming Beenders. De bankenkoepel Fabelfin legt uit waarom deze maatregelen fraude kunnen tegengaan.
11: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
9: Op de NAVO-top in Turkije heeft Amerikaanse president Trump nog eens gezegd dat hij zwaar ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier Bart De Wever.
12: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
9: De VS en Iran hebben elkaar vanmorgen opnieuw aangevallen. Nochtans was er een staakt het vuren. Maar Trump zei op de NAVO-top dat die pauze in de gevechten voor hem voorbij is. In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan de 5e rit. Het is een vlakke etappe van 158 kilometer met de aankomst in Pau. De sprinters zoals Tim Merlier en deze Jasper Philipsen maken dus een grote kans.
13: Ja, dat betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijk er wel naar uit.
9: Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
14: Energreen. Energie-rebellie.
15: Brussel.
7: De renners beginnen aan de 5e rit. Wij beginnen aan de woensdagnamiddag. Kom erbij. Ik heb veel muziek voor jou. De Bausa Slater komt eraan en White Lies.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Om weg te dromen van mijn verlof, stuurt Gert. Morgenmiddag begin ik eraan aan vakantie. Maar zalig. Zeg, staat Slater al in je playlist? Het is deze Amerikaanse popster. Ze is jong hoor, 29 jaar. Slater maakt deze stevige, aanstekelijke electropopsongs en brengt echt keiveel energie op het podium. Dat heb ik al gezien op beelden, staat deze zomer ook op Pukkelpop. Dus als het je ding is, onthoud haar naam.

0: eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nie, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot een derde van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de kidnetwrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

Hallo, Kroket. Voor een tweede week op rij de Zweedse Young Lean en Generation op nummer 1 in de afrekening met Storm 2. Die zit zo meteen in de playlist, maar ik heb eerst een aanstekelijke track van de Blessed Madonna.

Ja, wat als de zomer er niet in slaagt om jou op te beuren? Of wat als dit warme weer niet per se dat gelukzalige effect heeft op jou? En blijkbaar wel op de rest van de wereld. Kan heel herkenbaar zijn, hè? Dan is er Selassou om jou even een hart onder de riem te steken. Want ze vangt dat gevoel perfect in deze summertime. It's out there, summertime, bring me joy.

Deze tonen hoorden wij afgelopen weekend nog op de mainstage van Rock Werchter. Een zeer muzikale vierdaagse waar ik nog een beetje van moet bekomen, eerlijk gezegd. Ik lag gisteren in de zetel met heimwee en met een zwart gat te zappen op VRT Max. Want daar kan je dus best veel hoogtepunten van Rock Werchter terugvinden. Zelfs hele concerten van onder andere Baloo Brigada uit Nieuw-Zeeland. Die stonden op dag 1 nog in de barn. Heel hun set staat op

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Love Me Not van Raven Lenae. Hallo, wij zitten 1 week ver in de zomervakantie. En ook een beetje het hoogtepunt van de festivalzomer aan het beleven met alweer een druk weekend in aantocht. Er is Cactus Festival, er is Ocean Beach en er is ook Rock Zottegem. Daar speel ik zo meteen nog muziek van, want zaterdag ontvangen zij onder andere Kraftwerk en Stone. Ik heb eerst iets steviger, Cryogen van Muse. Goedemiddag.

There She Goes. Jack White, zijn laatste uren als vijftiger gaan in. Hè. Morgen viert hij zijn 51ste verjaardag. Dan is het 9 juli. En Robin die stuurt, mijn laatste uren voor mijn vakantie zijn ingegaan. Zo, Robin, dat is ook heel leuk. Hè? Met een heel leuk weekend voor onze neusrok Zottegem. Bijvoorbeeld 10, 11 en 12 juli. Daar zijn nog kaartjes voor. Combi-tickets kan je nog krijgen. En ook dagtickets voor de vrijdag en de zaterdag. Vrijdag zenden ze de Rode Duivels uit. En zaterdag staat er onder andere Kraftwerk op de line-up. Van Rock Zottegem. Zeer toepasselijk zijn ze hier. Met Tour de France.

0: Purple Disco Machine die Milk & Sugar gemixt heeft. Let the sunshine en houd deze moed vast. Zometeen na het nieuws heb ik nog meer zomerse muziek.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AF Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige korting.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Je beweegt met je mee.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 3:00.
5: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Fort.
7: En we gaan meteen live naar Wimbledon. Want op dat Grand Slam tennistoernooi is onze landgenote Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen een Tsjechische speelster. Gilles Meulemans, hoe verloopt die wedstrijd?
8: Wel, niet geweldig voor Elise Mertens. Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. Linda Noskova is de betere speelster. Slaat beter op, slaat harde ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op, maar die ene break was genoeg voor Noskova om de set binnen te halen. 6-3 op die manier, de tweede set is net begonnen, maar werk aan de winkel dus voor Elise Mertens.
7: Dankjewel, Gilles. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren er dat nog zo'n 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben maatregelen tegen diefstal genomen, zegt BouwUnie.
9: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen, zodat het beter afsluit. Met herassekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
7: BouwUnie vraagt bouwbedrijven om hun werven goed te beveiligen, zeker nu het bouwverlof eraan komt. En vanaf deze zomer mogen kinderen jonger dan 13 hun smartphone niet meer meenemen op vakantie met Kazoo, de jongerenorganisatie van CM. Kazoo wil dat de kinderen zich focussen op het plezier en op de groep en bij problemen de monitoren contacteren en niet hun ouders. Deze kinderen op vakantie in de pannen aan de kust hebben daar wel begrip voor.
10: Het kamp is eigenlijk meer voor spelletjes te spelen, activiteiten te doen en zo. Dat is eigenlijk echt niet nodig.
11: Maar ik vind dat wel jammer, want ik had zo'n Duolingo-reeks. Dat is zo om een nieuwe taal te leren en dan moet je zo elke dag oefenen. En dan nu kan ik niet meer oefenen, dus nu is dat zo weggegaan.
10: Ik hoef mijn gsm niet per se mee te nemen op kamp. Ik wil gewoon plezier hebben en ik vind het ook wel eens goed een week zonder gsm.
7: Jongeren ouder dan 13 mogen wel nog hun smartphone meenemen, maar ook voor hen zijn er regels. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
5: Studio Brussel. Brussel.
6: Helemaal vooraan in de playlist Kulsh met Grey. En ik hoop dat het u in dezelfde zomerse goedgezindheid brengt als ik zelf. Zonnebril aan en hop.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Kijk eens aan, dat is een zeer nuttige bezigheid op een woensdagnamiddag in de zon. Tim stuurt, ik ben mijn terras aan het herinrichten. En ook aan het proper maken, wel blij dat ik de playlist van jouw terras mee mag aanvullen. Ik ben goed gestart, hè, met Kulsh. En je wil graag iets horen van op Rock Werchter. Ook David die stuurt nog een paar foto's door van afgelopen weekend. Wel, in mijn voorhoofd zit nog steeds het concert van The Haunted Youths. Wat een schitterende Belgische live act. Dat hebben ze nog maar eens bewezen. In The Barn afgelopen weekend. Van mij krijg je Forget Me. Van The Haunted Youths.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Studio Brussel, live.

Strangers van Kenya Grace. Zeg, voor mocht jij misschien even vergeten dat het een bloedhete week wordt. En nog een heter weekend. Onze playlist past te gaan, hoor. Ik denk dat dit het meest zonnige geluid is dat ik kon vinden voor jou. Zalig, hè? Mango Jerry. In the summertime.

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
5: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
4: Meer info op telenet.be.

Mac Miller, de Spins. Goedemiddag. Charlotte stuurt op deze warme werkdag. Is dit een godsgeschenk uit de hemel? Ik heb muziek van de Zweedse Tove Lo. Die komt na de zomer met een gloednieuw album. En één ding staat nu al vast. Onze Stromae die heeft eraan meegewerkt. Ze hebben samen een nummer uitgebracht. Des Fleurs. Het stond al langer in de sterren geschreven hoor, dat ze zouden samenwerken. Want ze is grote fan.

0: Ja, en er komen mooie dingen naar, hoor. OL Swimmingpool, we vieren de verjaardag van Beck zo meteen met muziek, uiteraard. En ik heb iets van Fred again klaarstaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef beter.
4: Studio.
5: Yo, what's up? This is Fred again.
4: I was

zou Beck doen om te vieren dat hij vandaag 56 jaar wordt? De muzikale duizendpoot is jarig vandaag en verdient dus absoluut een plekje in de playlist. Op deze woensdag, dit is Dreams van Beck.

0: tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreus, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info? rock-zottegem.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
12: Lotto is op zoek naar handen.
13: Wat? Handen?
12: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
13: Oh, een cabrio.
12: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
13: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
14: C'est
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
15: Go, go, go naar Impermo.
16: Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: En toen was het plots 4 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn de Fort.
9: Nog nooit zijn zoveel mensen overleden door de hitte. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. Dat blijkt uit de cijfers van Cienzano. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli in ons land zo'n 1750 overlijdens, meer dan normaal. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt deze epidemioloog bij Cienzano.
10: Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
9: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren er dat nog zo'n 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben dan ook maatregelen genomen tegen diefstal, zegt Bouwunie.
11: Natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft. Gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
9: In het dierenpark Peridaisa zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaisa die in februari werd geopend. De kevers kunnen schade aanrichten aan bomen en planten, zegt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
12: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stelt het zich verspreid in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld.
9: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen aan de Noord-Franse kust. De man had eerst zijn 2 kinderen uit het water gered toen ze in de problemen kwamen in een onbewaakte zone, maar daarna kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en dan wordt het ook warm.
7: Op de E40 richting kust is het ook wel 3 kwartier file rijden tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. Ook in Erpenmeren staat een voertuig met pech op de linkerrijstrook. Dan traag naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. 20 minuten aanschuiven daar. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E314 van Lummen naar Nederland is bij Heusden-Zolder door een ongeval de middenrijstrook versperd. En verder zijn er kleinere vertragingen.
13: Brussel.
7: Oké, buckle up voor een zonnige rit naar huis vandaag. Ik neem mee onze hotshot. De festivalroute mag jij draaien. En Tame Impala zit vooraan.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Stop Studio Brussel.
1: Ja, en de hotshot van deze week is afkomstig van Duitse bodem. Je hebt hem misschien al gehoord. Ik kreeg net een berichtje van Tijl uit Kampenhout. Die is grote fan, maar die vroeg aan mij... Zeg, Pien, wat is nu weer de titel van jullie hotshot deze week? Want ik vind hem zo goed. De titel is Goed Genoeg. En dat is Duits voor goed genoeg. Ze zingen Du bist gut genug. Dat betekent eigenlijk, je bent goed genoeg zoals jij bent. Een mooie boodschap. Het nummer is de afgelopen weken viraal gegaan op TikTok. Dus als je daar zit, dan kan je het daar zeker al gehoord hebben. Het staat ondertussen ook op 1 in de Duitse hitlijsten. En wij spelen het deze week extra veel op Studio Brussel. Het is afkomstig van een Duits producers trio. Kitschkrieg, komen uit Berlijn. Laat mij weten wat jij vindt van onze hotshot.
0: De

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Studio Brussel, live.

0: Ja, let's talk. Dat is goed gezegd van Chris Martin, want ik heb je nodig. Studio Brussel. De festivalroulette. Ik zoek eigenlijk iemand om zo meteen aan de festivalroulette te draaien. Die zit boordevol live muziek, allemaal nummers van op de Belgische festivals. En die roulette die hebben wij in het leven geroepen met de beste bedoelingen, hoor. Want zo hoef jij helemaal nooit af te kicken van al het live gedoe. Zo pal tussen twee festivalweekends in. Dus jij mag zo meteen mee bepalen welk nummer in onze playlist zit. Als je mee wilt doen, stuur mij gewoon even een berichtje in de app.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.

0: Ik ga er zo meteen nog een dopamine shot uitdelen. Studio Brussel. De Festival Roulette. Dopamine in de vorm van live muziek van op onze festivals natuurlijk. Dag David.
1: Dag Pien.
0: Heb jij al een goede festivalzomer gehad tot nu toe?
1: Ja, ik ben zondag voor de eerste keer naar Rockwerchter geweest.
0: Ah bon, dat was ineens ook de beste dag. Hoe is het jou bevallen?
1: Goed, ja. Het was leuk. En ik ben ook een keer komen dag zeggen bij Studio Brussel. Ah, altijd maar, tof.
0: Dat horen wij heel graag en dat zien wij ook graag. Welke bands heb je allemaal gezien?
1: Dress Like Boys, David Byrne en de headliner.
0: Amai, The Cure en Gorillaz.
1: Nee, ook nog ja, David Byrne en zo.
0: Ah ja, en Moby. Het was Moby op zondag. Ja, sorry.
1: En zeg, Moby. Hoor.
0: Ja, het is juist. Ik ben een beetje moe. Ik slaag al die dagen door elkaar. Maar het was een goede Werchter, dat is zo. David, je mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Daar komt altijd een live nummer uit van op een Belgisch festival. En als jij zegt, Pien, het is goed, ja, dan speel ik dat nummer en dan doe ik dat. Maar je kan ook nog eens opnieuw draaien natuurlijk. Je mag 3 keer in totaal draaien aan onze festivalroulette. En ik moet je er ook wel bij vertellen dat je niet kan terugkeren. Dus het is een beetje gokken. Als je klaar bent om te draaien, David, dan roep je draai je maar.
1: Oké, draai je maar.

0: Oké, David, ik weet niet of je het hebt voor de hip-hop van Dikke. Of dat je zegt, doe nog maar een draaitje.
1: Niet zo voor Dikke.
0: Oké.
1: We gaan nog een keer draaien.
0: Voilà, zeg.

0: Ja, het is al een tijdje geleden dat we Arctic Monkeys op de Belgische festivals gezien hebben. Maar wat denk je daarvan?
1: Die is wel goed.
0: Die is wel goed, maar zeg je, ja, Pien, ik wil nog wel een keer een laatste keer draaien of ga je voor Arctic Monkeys?
1: Ik denk dat ik die wel ga pakken.
0: Oké, maar dat is echt een keigoede keuze. When the Sun Goes Down van Arctic Monkeys. Heb jij nog een paar festivals op de planning staan? Of is het even rustig nu?
1: Voorlopig niet.
0: Oké, David, maar dan ga ik jou gewoon heel veel plezier doen met een live nummer van Arctic Monkeys. Fijne woensdag, hè?
1: Ja, voor u ook.
0: Dank u. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Who's that girl? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate.

Het is woensdag en Robin stuurt, ik ben benieuwd voor vrijdag en ik moest twee keer nadenken, wat bedoelt hij nu, benieuwd voor vrijdag? Wat is er vrijdag? Er is Cactusfestival, er is er ook Zottegem. Maar er is natuurlijk ook de match van de Rode Duivels, Get Spanish, van de jeugd van tegenwoordig. Ik ben ook wel benieuwd hoor, maar ik geloof erin. Heb je ze bezig gezien? Gisteren nacht? Ze hebben die Amerikanen opgegeten met huid en met haar. Hallo, als er één iemand is die mij volledig in haar broekzak steekt met dromerige indie-muziek, en dat in het putje van de zomer, dan is dat Phoebe Bridgers. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van haar plaat zal klinken. Die krijgen wij volgende maand, 14 augustus. Ik ben fan van deze Lost Boys. Dit is

0: Crawling van Linkin Park. Hallo, ik ga je zo meteen nog eens meenemen naar Rockwerchter met muziek recht van op het festival. En Billie Eilish, die komt er ook aan.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Hey, it's Billie Eilish and you're listening

0: Zijn er nog mensen die na een heel weekendfestival in een zwart gat terechtkomen? Of ben jij zo net heel blij om het gras achter jou te laten liggen en terug in de bewoonde wereld te zijn? Ik neig eerder naar dat eerste. Maar gelukkig hoeft het nooit ver weg te zijn, hè, die festivals hier op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rockwerchter.
0: Ik moet zeggen, uitslapen naar Rockwerchter was ook heel moeilijk met die rode duivels die dan ook nog eens in het holst van de nacht een WK-match gingen spelen. Eentje die we allemaal wouden zien natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat ik het zwarte gat van Rockwerchter ook al behoorlijk heb kunnen vullen met live muziek, met al die hoogtepunten en interviews van Rockwerchter die je gewoon op VRT Max terugvindt. Daar kan je naar hartelust genieten van alles wat daar gepasseerd is. Bijvoorbeeld heel de festivalconcerten herbekijken. Het concert van de Vaccines staat integraal daarop. Die vier hun 15e verjaardag van hun debuutplaat What Did You Expect From The Vaccines. Dat is een plaat vol hits die ze dan ook een uur lang gespeeld hebben afgelopen weekend in The Barn. En je kan dat herbeleven via VRT Max of hier op de radio, want ik heb voor jou het geluid van op het festival The Vaccines I Always Knew.
3: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

Don't Know Me van Armand van Helden. Goedenamiddag. Ah, voilà, kijk. Luna is ook eerder team heimwee na zo'n festivalweekend. Ze stuurt in de app: ik ben in een zwart gat gevallen naar Rockwerchter en ik was daar niet eens. Ik heb alles gevolgd via VRT Max. Ja, Luna, dat kan je trouwens nog steeds doen. Je kan er naartoe voor alle hoogtepunten van Rockwerchter. Zo meteen gaan we eens kijken hoe het zit in de Tour de France. En hoe het vooral ook zit met de Belgen daar. Hè. Zijn er mensen die aan het kijken zijn, die aan het volgen zijn? Laat maar weten in de app van Studio Brussel. Ik zorg voor nog veel meer zonnige muziek. Dreadlock Holiday, 10cc.

0: Vierte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
4: We found you.
3: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli. In de bioscoop.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
8: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 5 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Voort.
10: En we gaan het eerst hebben over de Tour. Want in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bijna aan het einde van de vijfde rit. Er werd een massasprint voorspeld en Christophe Van de Goor, komt dat er ook aan?
11: Ja, absoluut hoor, want de hele dag kijken we naar één renner. Baptiste Vestrofair, een Fransman die rijdt voor de Belgische Lottoploeg, die op kop rijdt met een voorsprong van nu nog anderhalve minuut. Dus vele andere renners hadden gewoon geen zin om zelfs vandaag in de vlucht van de dag te gaan. Straks krijgen we ongetwijfeld de massasprint en dan kijken we uit naar Belgische namen als Jasper Philipsen en Tim Merlier. Nog 36 kilometer tot in Po.
10: Dankjewel Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenote Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in twee sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinale stond op Wimbledon. En zowat een miljoen Vlamingen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België live bekeken op VRT1. En dat om 2 uur 's nachts. Dat is geen record, want tijdens het WK in 2014 keken 2,5 miljoen Vlamingen naar het WK, ook naar een wedstrijd tussen de VS en België. In de VS keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd maandagnacht. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli in ons land zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. En dat waren niet alleen ouderen, maar ook in de groep onder de 65 jaar stierven meer mensen dan normaal, zegt Cienzano.
12: Bij iedere leeftijdsgroep zitten we hoger deze hittegolf dan we zaten bij vorige hittegolven. Dus die lijn trekt zich een beetje door over alle leeftijdsgroepen heen. Het is niet ongebruikelijk om ook wat oversterfte te zien bij jongere leeftijdsgroepen. Het feit dat die ook zo hoog is, is misschien toch wel opmerkelijk ook, ja.
10: In dierenpark Peridaisa zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaisa die in februari werd geopend. De kevers kunnen schade aanrichten aan bomen en planten, zegt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
13: Het gaat om een kleine keversoort van om en bij de 2 mm lang. En dat is een soort die tunnels maakt in het hout van heel wat boomsoorten. En het is in die tunnels kweken de kevertjes eigenlijk schimmels en daarop voeden de kevers zich. En het zijn die schimmels die dan zorgen voor de aantasting van het goud en de sterfte van de boom.
10: Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken, temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en het weekend wordt het nog wat warmer.
14: Energie Rebellie.
8: Het gaat traag naar Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Een half uur extra daar. Op de A12 vanaf Aartselaar een kwartiertje erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Dan ook traag naar Hasselt op de E313 in Beringen door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook traag naar Aken op de E40 bij Luik. Komt door een ongeval ruim een half uur file rijden daar.
2: Studio Brussel.
9: In de France.
8: Net zoals in de Tour de France trekken wij hier ook een massasprintje, hoor. Richting het einde van de werkdag en het begin van een prachtige zomeravond. Wat zijn de plannen nog?
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Robin is er nog niet helemaal uit, maar die denkt alvast luid op na in de app van Studio Brussel wat hij wilt drinken op het Studio Brussel terras dat straks weer de deuren opent. En Tim, die zit op zijn net gepoetste terras te genieten van deze playlist en van de Tour de France. Studio Brussel. Ja, etappe 5 in de Tour de France is bezig. En vandaag staat er dus een sprint op de planning, zoals je net al hoorde in het nieuws. En Maarten van Gramberen die vertelde deze ochtend tegen mijn liefste ochtendcollega Linde Merkpoel dat wij er twee Belgen bij hebben, bij de topfavorieten. En Tim liet dat ook al weten in de app, want hij stuurt: ik heb in de Sporza wielermanager Philipsen als kopman gezet, maar ik gun het Merlier ook. Dit is wat Maarten deze ochtend verteld heeft op Studio Brussel.
1: Ik zat gisteren op de motor en Philipsen was ook mee met de ontsnapping om punten te pakken voor de groene trui ergens onderweg. Maar dan heeft hij zich toch laten uitzakken op een van de beklimmingen. Dat was net iets te zwaar met het oog op vandaag. Dus hij is een van de topfavorieten. Maar je hebt ook nog Merlier. Ja. Nog een Belg, gelukkig maar. We zijn echt verwend. Er zijn jaren geweest dat wij geen enkele sprinter bij hadden. En dat wij bij een sprintersetappe nooit meededen en nooit dachten: oei, dat wordt hier spannend voor ons Belgen. Wel, we hebben er twee. We hebben twee absolute toppers. We hebben links en rechts nog wel een snelle man. Dat is heel leuk, maar zij zijn de topfavoriet. Dat zijn echt dieren die instinctief tekeer gaan, die sprinters in zo'n volle finale.
0: Twee Belgische dieren, dus Philipsen en Merlier, die zouden het misschien wel eens kunnen waarmaken vandaag in de Tour de France. Binnen dit en een dik half uur bereiken de renners de finish. Dus heel benieuwd hoe het gaat aflopen, maar ik volg het mee op de voet voor jou. Life is music. En deze band hebben we gezien op Rock Werchter. Een ontdekking, Bleach 93.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AF Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Allee, jong.
3: Korting tot min 70%.
4: Procent.
3: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: Voilà.
1: Zou ze erbij zijn vrijdag? Bij de Rode Duivels bedoel ik dan, hè, Angèle. Want ze was er de vorige keer bij om te supporteren. Zeer cool. Vanavond in de festivalzender krijgt Thais bezoek van Regé Geel. Die komen een uurtje mee radio maken vanaf 8 uur op Studio Brussel. En dat wordt heel gezellig, want je krijgt een uur lang alleen maar muziek van op de line-up. Van Regé Geel en haar trouwe gewoonte durft de organisatie ook wel nog een paar gratis tickets mee te nemen voor jou. Dus zet je radio op Studio Brussel vanavond tussen 8 en 9. Wie daar ook staat, is deze

0: van na VOM, Topstudio Brussel, krijg je dus een uurtje lang deze vibes op de radio. Tussen 8 en 9 komt Reggae Gale op bezoek bij Thijs in de festivalzender. Hallo, ik heb een paar nieuwtjes dat ik met jou wil delen.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuw.
0: Ook dit jaar organiseert Pukkelpop opnieuw Pukkelpop Downtown. Dan toveren ze de binnenstad van Hasselt om tot een soort leuke festivalervaring met gratis muziek. En er is ook een sportaanbod. Nu, en die eerste namen voor Pukkelpop Downtown die zijn net gelost op de affiche. Zie ik onder andere Merel, Kids with Buns en ook Waste, de nieuwe lichtingwinnaars van dit jaar. Pukkelpop Downtown gaat door op zaterdag 15 augustus. En ik heb ook nieuws over Kaat van Stralen. Die staat deze vrijdag in het OLT in Antwerpen. En de timetable is aangepast, want tijdens het concert van Kaat van Stralen spelen ook de Rode Duivels hun match tegen Spanje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dus ze denken daar bij het OLT al een beetje verder na. Niemand wil die match natuurlijk missen. Dus als je van plan bent om te gaan kijken naar haar concert, je kan gewoon van allebei genieten. Het concert van Kaat van Stralen begint om 19:30 en aansluitend kan je naar de match van de Rode Duivels om 9:00. En het is gratis, dus zowel het concert als de voetbalmatch. Je bent kei welkom voor die muziek en voor de voetbal in het OLT Rivierenhof. Dat is nu vrijdag dus. En dan heb ik ook nieuws voor iedereen die een ticket heeft voor Cactus Festival op vrijdag, want Action Bronson die cancelt daar. Stond normaal gezien vrijdagavond geprogrammeerd, maar die moet wegens gezondheidsredenen even afblazen voor dit weekend. Maar er is dus een meer dan waardige vervanger. Dag Jan van Klintzal.
3: Hey,
0: ja, heel goed met mij. Het is prachtig weer. Het is woensdag en jullie vervangen Action Bronson deze vrijdag. Hoe leuk is dat?
3: Klopt, heel blij. Ja, maar wij kregen de telefoon en wij zijn kerngezond en hebben er veel zin in.
0: Zalig, maar dat is heel goed. Goed nieuws dat jullie dus ook in het land zijn vrijdag. Ik heb wel gezien dat jullie set in het midden van de match van de Rode Duivels valt. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Yes, dat was inderdaad, dat is een beetje een dingetje. Hè. Kijk, Faiz is momenteel niet in het land. Die komt speciaal terug.
0: Amai.
3: Maar we wouden het wel sowieso doen en we hebben zo'n beetje met elkaar besproken. We weten nog niet exact wat het gaat zijn. Maar het idee is om de voetbalgolf te besurfen en er niet tegen te vechten. Hoe dat er concreet gaat uitzien, is voor ons ook nog een vraagteken. Maar ik denk wel dat dat goed gaat komen.
0: Oké, spannend wel. Glintzal en dan die Rode Duivels. Moeten de fans best een sporttenue aantrekken? Of?
3: Bij een Glintzal-show ben je meestal sowieso best niet te warm aangekleed.
0: Nee.
3: Mag zeker.
0: Oké. Ja, zeg, hebben jullie verder eigenlijk een drukke festivalzomer?
3: Yes. We hebben al een paar mooie shows gespeeld. Onder andere Gladiolen. Binnenkort is ook nog Campo Solar. Een paar keer in Nederland. Dus we mogen zeker niet klagen. Maar Faiz is ook papa geworden. Hè? Dus die komt eigenlijk uit speciaal voor Cactus uit vaderschapsverlof.
0: Amai. Uit zijn babymoon heet dat dan.
3: Yes.
0: Amai.
3: Klopt.
0: Oké, maar dan gaan we jullie allebei met open armen ontvangen in het Minnewaterpark in Brugge. Dat is kei tof nieuws. Merci, geef er een lap op en onze Rode Duivels zullen dat beter ook doen dan. Dan
3: yes.
0: Blijft de sfeer zo'n beetje
3: ik
0: goed.
3: Ik geloof. Hey, komt helemaal goed.
0: Ik ook. Lieve Jan, tot vrijdag. Hè.
3: Tot vrijdag, Pien. Ciao.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Het is zover. Ik ga de deuren opzetten van het Studio Brussel Terras. Live is Studio Brussel Terras. Goeie bijna avond. Het is 6:30. Het is ook woensdag. Niet voor iedereen is 8 juli gelijk aan zomervakantie. Maar het is te mooi weer om daar niet van te profiteren. Dus er kon er gerust bij zitten voor een drankje. En vooral ook om de playlist in te kleuren. Want jij mag een plaatje kiezen. En je mag mij ook laten weten wat je graag zou willen drinken.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Live is music.

0: 25 november in Vorst Nationaal. De legendarische band brengt een meedogenloze show vol energie. Tickets en info, livenation.be. The Prodigy Live, samen met Studio Brussel.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Studio Brussel. Life is music.
10: Life is music.

0: 26 graden en volle zon. Dat lees ik hier op mijn schermpje. Ja, tijd om de deuren wagenwijd open te zetten. Dag, Ambrose.
1: Hey, goedemiddag, Pien.
0: Goedemiddag, je bent mijn eerste klant vandaag.
1: Dank u, ik voel mij vereerd.
0: Ja, wat ben je aan het doen op deze woensdag namiddag?
1: Het was net achter een lichte motor vast gaan kopen, omdat nu hebben ze al warm met het weer.
0: Ah, bestaat dat dan? Een hittegolfproof motorvest die ook nog eens bescherming biedt?
1: Gelukkig wel.
0: Oké, gelukkig wel. Ik trakteer vandaag, Ambrose. Wat mag het zijn voor jou?
1: Een gin tonicsken, alstublieft.
0: Een gin tonicsken, oké. Qua muziek, had je daar graag een plaat bij gehad?
1: Wat ik mag. De Inspector North van Todd Terje, als dat kan.
0: Dat kan zeker, dat is een excellente keuze. Waarom die plaat?
1: Ja. Dat is eigenlijk gewoon, ja. Dat is precies de zomere plaat, denk ik daar. Dat is vrolijk, dat maakt iedereen gelukkig, denk ik, hoop ik. En bij deze dus.
0: Dankjewel voor die goede muziek, Ambrose. Die gin tonic komt eraan. Santé, hè? En veel plezier nog op jouw woensdag.
1: Merci, bye bye.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

0: denk dat het gelukt is, hoor. Ambroos, die koos voor deze top 3 met Inspector North. Heerlijke plaats. Elk moment van het jaar, maar zeker als de zon schijnt, zoals vandaag. Ah, en Tim die stuurt hier ook handige informatie in de Tour de France. Geen Belg die gewonnen is, maar de Nederlander Kooi. En Tim stuurt er ook nog bij, vrijdag is het aan ons, dan winnen wij. Jij bent zo welkom om er eentje te komen drinken. Eens even kijken wie er klaar staat. Dag Stefan uit Merchtem.
1: Hallo, goeiedag.
0: Welkom op mijn terras. Wat had jij graag gedronken en welke plaats zou je er graag bij hebben, Stefan?
1: Wel, ik had een bruiswatertje gevraagd. Lekker fris, gezond. Met dit warme weer. Geen calorieën en toch verfrissend.
0: Dat is een zeer verstandige keuze. Ja.
1: Ja. En dan dat nummer dat de Werchter Boys dus draaiden nadat Alice May haar show gestopt was.
0: Ah.
1: Dat was eigenlijk leuk, vond ik, na die zware rockmuziek. Was dat zo een leuke afsluiter daarachter eigenlijk.
0: Maar Stefan...
1: Bram, die was enthousiast.
0: Maar nu snap ik waarom dat je een bruiswater wilt. Jij hebt natuurlijk Rock Werchter erop zitten.
1: Ja, ik ben er niet zelf geweest. Ik heb het gevolgd op de tv.
0: Op 14 Max. Ah, oké. Okay. En je hebt gekeken naar de set van Alice May.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ze ondertussen al een paar keer herbekeken via jullie site ook. Dus.
0: Amai, dat wil zeggen dat het gesmaakt heeft.
1: Ja, zeker. Hè. Het is een toptalent, vind ik. Hè. En nu eindelijk is een live set die goed op YouTube te vinden is. Dus.
0: Ja, helemaal te herbekijken, zoveel als jij maar wilt, Stefan, op 14 Max.
1: Ja,
0: kan het toevallig zijn dat het gaat over Sara Perchettiamo van Ricky en Poveri?
1: Ja, dat is het, ja.
0: Dat is het. Ja. Een Italiaanse plaat voor jou dat perfect past bij dit prachtige weer. En een frisse bruiswater, dat komt eraan voor u, Stefan.
1: Ja. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, geniet ervan. Studio Brussel Terras. Life is music. Amai, wat een goede keuze. Kom er gezellig bij op terras. Als je iets wil drinken, als je iets wil horen op de radio, het is de moment.

dit moment met Katrien. Is horen of zij aan de lijn hangt. Katrien. Nee, ze kan me niet horen. Katrien had toch nog wel een heel leuk verzoekje, want die zei... Lieve Pien, ik kom er graag bij zitten op jouw Studio Brussel-terras. Heb jij misschien een aperol in combinatie met Papucho van Zwangere Gie? Natuurlijk, Katrien.

0: volgende Papucho staat klaar om met jou de avond in te duiken. Heel veel plezier met Thais.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
9: Tegels. Natuursteen.
10: Parket. Impermo.
8: Deze zondag extra open. Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
11: Code Yellow!
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
13: Ego Keukens.
14: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
15: Krevel, leef beter.
16: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
17: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
16: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
17: Oké. Okay.
16: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
18: Enagreen.
16: Energie rebellie.

0: 6 uur, een hele goede avond.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
2: De vijfde rit in de Tour is afgelopen. En de Nederlander Olaf Kooi heeft die rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Christophe van de Goor, hoe is die rit dan verlopen?
3: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en verdiende snipperdag op weg naar Pau. De Franse lotto-renner Baptiste Vestroffert was de enige renner die zich geroepen voelde om voorop te gaan fietsen. Maar dan in een hectische voorbereiding van de sprint liep het niet helemaal gesmeerd voor Merlier en Philipsen, onze landgenoten. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus. En pas kort voor de ronde, zeker van zijn selectie. Wel, hij, Olaf Kooi dus, won met sprekend gemak. Zijn eerste ritoverwinning ooit in de Tour. En morgen trekt het peloton over bekende cols in de Pyreneeën als de Aspa en de Tourmalet.
2: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenote Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinale stond op Wimbledon. En zowat 1 miljoen Vlamingen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België live bekeken op VRT1. En dat om 2 uur 's nachts. In de VS keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd. Nog nooit keken zoveel mensen daar naar een voetbalmatch. De hittegolf van eind vorige maand was in ons land de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. Dat heeft Cienciano berekend.
4: Bij iedere leeftijdsgroep zitten we hoger deze hittegolf dan we zaten bij vorige hittegolven. Dus die lijn trekt zich een beetje door over alle leeftijdsgroepen heen. Het is niet ongebruikelijk om ook wat oversterfte te zien bij jongere leeftijdsgroepen. Het feit dat die ook zo hoog is, is misschien toch wel opmerkelijk ook, ja.
2: In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte, mogelijk een mes. Het is ook niet duidelijk wat zijn motief was. En aan de kust in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man had eerst zijn 2 kinderen uit het water gered toen ze in de problemen kwamen in een onbewaakte zone. Maar daarna kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het dan nog wat warmer.
1: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Een volle show heb ik voor jou klaarstaan. Veel festivalnieuws, die oplopende WK-koorts en muziek van Op Rockwechter.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music. I'm

0: heeft weer voor de zomerhit van dit jaar gezorgd. Met die Move Into the Sun. En die ga je daar in zijn set op Tomorrowland ongetwijfeld horen passeren op 24 juli. Ja, het was mij alle week, jongens. Wat is er allemaal gebeurd? We waren amper tot niet bekomen van die vier dagen Rampage Open Air of Rock Werchter. En dan stonden we, ja, met onze rug tegen de muur. We moesten wel onze wekker zetten om 2:15 s'nachts. En dat bleek het nog eens dik de moeite waard te zijn. Want de Rode Duivels die hebben de Verenigde Staten verpletterd met een dikke 4-1. Ja, dat wil natuurlijk zeggen kwartfinales voor de Duivels. Dat is fantastische nieuws. En ik heb het gevoel dat de WK-koorts nu ook echt helemaal compleet is. Iedereen is laaiend enthousiast en vooral heel optimistisch. Ja, die kwartfinale die spelen we wel tegen Spanje. Die valt qua timing nu veel beter voor ons. Dat is nu vrijdag om 9:00 in de avond. Maar dit weekend is het ook een festivalweekend natuurlijk. Er is Austin Beach, Rock Zottegem en ook Cactus Festival. Dus vrijdag zijn we druk bezig met shows te kijken daar op al die festivals. Maar gelukkig waren die festivalorganisatoren vooruitziend genoeg om op dit ideale scenario te anticiperen. Net zoals Jan Mortelmans, de organisator van Austin Beach.
1: Wij waren in feite heel optimistisch en ik had mijn scherm 2 maanden geleden al besteld. Ik had dan ChatGPT gevraagd, wat is de kans dat de Rode Duivels spelen ons weekend? En die zei toen al 30-40%. Dus ik had gewoon dat scherm besteld. Ik ging er al vanuit, we halen het.
0: Ja, het is misschien door die optimisten zoals Jan dat we hier nu staan. En ook door die topduivels natuurlijk. Ze hebben zelfs de line-up daar op Austin Beach een beetje kunnen schuiven.
1: Wie dat er zeker ook gaat meekijken, denk ik, is misschien wel de grootste fan van de Rode Duivels. Dat is Average Rob. Die ging normaal om 10:00 spelen bij ons. Omdat 10:00 is natuurlijk het begin van de tweede helft.
0: Ja.
1: En we hebben, omdat het kan, en Average Rob expres vervroegd naar 8:00. Die spelen 8 tot 9:00. Om iedereen hier op het strand super warm een hek te maken, dat iedereen klaar is om de match te zien.
0: Ja, dat komt dus helemaal goed daar op Austin Beach. En ook op het Cactus Festival in Brugge kan je de match volgen op grootscherm. De line-up ziet er daar ook lichtjes anders uit, want Action Bronson die moest verstek geven voor die show daar op Cactus Festival. Maar insert Glintz en Faisal die gaan daar het kot afbreken. En zeker omdat hun show overlapt met die match.
2: Het idee is om de voetbalgolf te besurfen en er niet tegen te vechten. Hoe dat er concreet gaat uitzien, is voor ons ook nog een vraagteken. Maar ik denk wel dat dat goed gaat komen.
0: Ja, ze surfen mee op die voetbalgolf. Dat komt helemaal goed. En zeker als je al eens naar zo'n show bent geweest van hen, dan weet je dat dat echt een dikke show wordt. Misschien ben jij vrijdag niet op Cactus Festival en ook niet op Austin Beach, maar wel op Rock Zottegem. Want ook daar in Zottegem kan je uiteraard meegenieten van de match.
3: Op Rock Zottegem combineren we het beste van twee werelden. Het WK voetbal met de match van de Rode Duivels tegen Spanje. En het beste van de muziek met onder andere Deus, maar ook Sylvie Crush. En we hebben Sylvie Crush zachtjes ingefluisterd om het officiële WK-lied te brengen om de Belgen aan te moedigen. Zo kunnen we niet verliezen. Afspraak op Rock Zottegem.
0: Kijk, het einde van de set van Sylvie Crush op Rock Zottegem vrijdag zou hier per ongeluk al een beetje verklapt kunnen zijn. Maar het is een feit natuurlijk dat ze dat officiële WK-lied met Romeo Elvis gemaakt heeft. Dus kijk, bij deze een druk festival en ook sportweekend. Dat kan alleen maar zorgen voor een groot feest op die festivals daar. Nu al heel veel zin in alleszins.
4: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
5: De festivalzender.
0: Sylvie Crush gaat mee feesten met de Duivels op Rock Zottegem. En deze Kiss the Grass kan niet ontbreken. Allez, allez.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.

0: Pop, pop, pop weet nog niet wat ze te wachten staat, denk ik, op die vrijdag 21 augustus. Turnstile gaat Kiewit slopen, maar op de hele goede manier.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Werchter.
0: Even terug naar Werchter, want het zou zonde zijn om onze favoriete jonge artiesten niet in de playlist te hebben. Zoals de Britse band Westside Cowboy. Heel sympathiek viertal en ze kwamen al langs hier bij ons op Studio Brussel. Nog maar 2 jaar geleden dropte ze hun eerste single liever. En heel binnenkort volgt ook dat debuutalbum. It Goes On zal dat heten. Op 21 augustus komt die uit. En op Rock Werchter stonden ze op Nest afgelopen weekend. En mochten we genieten van een secret session. En daar speelden ze onder andere ook deze Kickstones, The Boys, staat ook op die debuut.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Pearl, Pearl, Pearl. Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook...

0: Summertime van Talking Heads. Passeerde ook in de set van David Byrne op Rock Werchter afgelopen weekend.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Maar we kijken vooruit nu hier in de festivalzender. Een hele fijne avond trouwens. Welkom bij de club. Of je nu geniet van een welverdiende vakantiedag of naar huis aan het rijden bent van het werk in dat zonnetje. Onze festivalzenderdeuren staan wagenwijd open. En ik zei het al, we kijken vooruit naar dit weekend. Want dan kan je naar het Cactusfestival in het Middenwaterpark in Brugge. En de stagehost, die ken ik heel goed. En jij ook. Dat is collega Kirsten Lemeyre. Zij zal daar al die artiesten heel warm aankondigen. En ook wij hebben onze favorietjes op de festival line-ups natuurlijk. En Kirsten ook. Zij kijkt naar één artiest nog net iets harder uit. En dat is Aldous Harding.
3: Ik heb Aldous Harding voor de eerste keer live gezien toen ik voor de allereerste keer alle bands mocht aankondigen op Cactus. Toen was het 2019. Ik herinner mij haar ongelooflijke mimiek, haar intrigerende persoonlijkheid waarmee ze heel het Middenwaterpark inpakte en uiteraard haar stem. Ze kan daar heel veel mee, waardoor ze soms poeslief en soms heel venijnig kan klinken. En ze heeft net een nieuw album uit, dus ik ben heel benieuwd hoe het deze keer gaat klinken. Het concert is ook later op de dag dan vorige keer. Je hebt slechts één kans om haar deze zomer in ons land te zien. Ze speelt een exclusief concert daar in Brugge. Ik zou zaterdag die kans grijpen.
0: En als Kirsten dat zegt, dan doe je dat gewoon. Zet het op je lijstje, Aldous Harding. Ze speelt daar nu zaterdag voor Madness in het Minnewaterpark in Brugge op Cactus Festival. En je hoort hier nu Venus en de Zenia van haar nieuwe album Train on the Island. Benieuwd naar wie jij uitkijkt op al die festivals dit weekend?
1: Studio. De festivalzender.

0: Augustus Festival in Brugge en op 7 augustus op de Lokerse Feesten. Sans en Surfen was dit.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, met al die festivals op de planning kan je mogelijk wel nog een dik festivalpakketje gebruiken. Zeker als je dit weekend naar Rokzottegem, Austin Beach of Cactus Festival gaat. Met dat mooie weer kan wat zonnecrème of een mooie pet wel handig zijn. Of een paar slippertjes of een tent. You name it, het kan allemaal. Want gelukkig is er Bol to the Rescue. En mogen wij morgen opnieuw zo'n festivalpakket naar jou opsturen. Als je morgen naar de festivalzender luistert tenminste.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: Dan sta jij zaterdag misschien al met je nieuwe zonnebril te shinen op het strand van Oostende op Austin Beach bij Miss Monique.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Stone. En ik mag hem nu officieel mijn nieuwe vriend noemen. Fanpower van Stone, want hij was hier gisteren in de festivalzender.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurm.
0: En hij heeft heel veel verteld. Hij was namelijk al een hele week in België, omdat hij dit weekend op Rock Zottegem en op Cactus Festival speelt met Stone. En hij dacht, ah wel, laat mij nu eens gewoon een weekje vroeger gaan om Rock Werchter mee te pikken. Dus Sven van Stone was daar gewoon als festivalganger op Rock Werchter, zoals jij en ik. In februari kwam een tweede album uit ook, Autonomy. En hij is daar heel trots op, vertelde hij. En hij verklapte ook nog dat er zelfs nieuwe muziek aankomt van Stone.
4: I'm proud of it. You know, I love it. It's kind of like, it was the album we kind of really wanted to make. You know, we've almost finished writing the third album. About 70-80% written the third album. And
0: okay.
4: We're going to be recording it before the end of the year.
0: Ja, dat derde album wordt dit jaar nog opgenomen. Hoe cool is dat? En ik was natuurlijk heel benieuwd welke shows hij nog meepikte op dat festivalpark van Rock Werchter.
4: Dressed Like Boys.
0: Mm-hmm.
4: And that I'd never heard of him. It blew my mind. Yeah. I actually was quite emotional at the end, to be honest. I thought it was very beautiful.
0: Fanpower is grote fan van Dressed Like Boys en hij werd er zelfs emotioneel van, zei hij. En dat snap ik volledig. We gaan het herbeleven samen hier op de radio. Die Stonewall Riots Forever live op Rock Werchter 2026. Kippenvel moment, niet normaal. En je vindt Dressed Like Boys ook nog op Rockherk, Boomtown, Lokerse Feesten en Dranouter deze zomer. Grijp je kans als je kan.
2: De festivalzender!
1: Studio Brussel.
5: Clubs came down. But a brick wall opened up.

0: Hij komt naar Pukkelpop in augustus en daar ben ik heel blij om.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ja, nog tot 9 uur festivalzender op jouw radio. Straks hebben we het nog over Pukkelpop Downtown en die nieuwe namen die gelost zijn daarvoor. Je krijgt ook nog tips voor op Boomtown. Maar eerst heb ik Honey Dijon voor jou voor het VRT-nieuws van 7 uur. En Honey Dijon komt naar Doer trouwens. Dit is Barry on the Floor.
1: Studio.
2: Studio.
1: De festivalzender.
3: Thank you everyone for stepping out tonight.

0: FF op 7 en 8 augustus in C-Mine in Genk. Met onder andere Jordi Greed, Dead Letter, Owl, My New Band Believe, Fenne Kuppus, Freako, The Hickey Underworld, Bleach 93 en Rosie Stewart. Tickets en info, iff.be/festival. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT
4: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: 7 uur, een goede avond.
11: VRT Nieuws.
10: Met Stijn de Voort.
12: Een Nederlander wint een rit in de Tour. In het wielrennen heeft Olaf Kooi de 5e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was duidelijk de sterkste in een massaspurt. Na een paar moeilijke ritten was Kooi heel blij met deze overwinning.
13: Ja, die eerste dagen was toch wel met deze rit in het achterhoofd. Ja, om dan gelijk de winst te pakken is wel bijzonder. Ja, ik wist wel dat ik geduldig moest blijven, want het was vrij lang ook rechtdoor. En die bocht op 1.1 was wel erg belangrijk. Dus ja, uiteindelijk vond ik op links ruimte en besloot ik daar zelf op te schuiven. En kwam ik echt in het juiste wiel terecht.
12: Onze landgenoot Tim Merlier werd 3e en Jasper Philipsen 5e. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het zo goed doen op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match tegen Spanje vrijdagavond. Julie, de schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw, moet heel wat mensen teleurstellen.
14: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de 3e match is dat een beetje beginnen groeien en nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig tegen de Duitsers, misschien niet het juiste woord, eruit, waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
12: De adjunct korpschef van de Antwerpse politie moet zich verantwoorden voor de politierechter omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. De man zegt zelf dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij dan is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. 12 jaar geleden werd hij al eens veroordeeld tot een rijverbod en een boete omdat hij dronken een ongeval had veroorzaakt. De NAVO-bijeenkomst in Turkije zit erop. En volgens de baas van de NAVO, Mark Rutte, was die een succes. Alle 32 lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en ze willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit, zegt Rutte.
15: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
12: Rutte zei ook nog dat de NAVO Oekraïne zal blijven steunen. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het dan nog wat warmer.
0: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
10: Woensdag 8 juli en een warme zomerdag alweer vandaag. Ik wens je een fris slaatje toe en een portie ijsblokken. Dan zorg ik voor de festivalsfeer.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Wet Like Mange Toe was dit.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele goede avond aan jou daar thuis of onderweg. Ik hoop dat je wat verfrissing kan vinden. En vooral ook geniet van het mooie weer. Laat me even weten in de app wat jij aan het doen bent op deze mooie avond. Want wij kregen leuk nieuws vandaag. En dat deel ik graag met jou. Want Pukkelpop organiseert opnieuw Pukkelpop Downtown. Op zaterdag 15 augustus is dat, de week voor Pukkelpop. En dan kan je in de binnenstad van Hasselt gratis genieten van een uitgebreid muziek- en sportaanbod. En dan kan je dus voor niets onder andere naar deze act gaan kijken.

0: Merel, Kids with Burns, Maria Iscariot en ook Waste onder andere. Dat wordt heel goed. En hoe leuk is dat? Dat dat gratis en voor niets is.
1: De festivalzender.

tonight. In de zon kijken is nooit gezond, al is het wel moeilijk deze dagen om dat niet voor te hebben. De Libertines beamen dat met deze Don't Look Back Into the Sun. Te horen op een hopelijk zonnige vrijdag 17 juli op Rockherk.

0: OK Lou en FK Twigs met Viscus. FK Twigs die hingen afgelopen zaterdag nog aan een paal op Rockwerchter. Wat een absolute topshow was dat.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Yeah.

0: We bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.

the Girl van Florence Road. Dit is die wondermooie I Wish It Was Me in de versie van Emma Hessels. Zij is een van de mooie talenten die dit jaar op Boomtown staan. Ze heeft 3 tips voor jou. Die komen er straks aan na deze cover van Bong JR en I Wish It Was Me.

0: zondag 19 juli kan je gratis gaan kijken naar Emma Hessels op Boomtown. We vragen telkens aan een artiest om ons enkele artiesten te tippen die naast hen op de line-up prijken. En vandaag bellen we met Emma Hessels over Boomtown. Dag Emma.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. We hoorden net die I Wish It Was Me. Die bracht je recent uit als een cover van Obong JR. Ja, die kennen mensen misschien wel als de stem van Adore You uit het nummer van Fred Again. Is het een speciaal nummer voor jou?
1: Het is een mega speciaal nummer voor mij. Echt wel een van mijn favoriete nummers, denk ik, aller tijden. Ja. En dat is wel moeilijk om daar dan een cover van uit te brengen. Maar ik heb het toch gedaan omdat dat heel natuurlijk en organisch voelde of zo. Dus ik ben er heel blij mee met deze versie.
0: Ja, het klinkt heel
1: goed. Ik hoop zo'n beetje hommage te doen aan Obong JR en zijn origineel.
0: Ja, absoluut. Dat is goed gelukt. Je staat binnenkort ook op Boomtown. Op zondag 19 juli is dat op de Kouter. En vandaag speel je ook al in Gent.
1: Ja, ik ben nu in Alix. Een superleuke verborgen parel in Gent. En ik ga over een uurtje optreden hier inderdaad.
0: Oké, heel cool. En kijk je uit naar Boomtown?
1: Superveel. Echt al heel lang ben ik aan het aftellen.
0: En is het een speciale show voor jou?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb al een lange historie eigenlijk met het festival. Mm-hmm. Ik heb 2 jaar zo in het contentteam gezeten. Okay. En ik heb in 24 denk ik ook op de Alles Kan stage gespeeld. En dus nu op het grote podium. Ja. Is wel echt op een beetje. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, dat zal wel. Het gaat fantastisch zijn. Jij wil ook heel graag 3 artiesten tippen die ook op die line-up van Boomtown staan. Eerst dan vooral deze Agogo. Ja.

0: Agogo is echt een reizende ster en ik ben heel blij dat ik haar pad zo kan waarnemen. Ja. Haar show is gewoon super, super fantastisch, wordt er heel blij van. Ja, ze speelt bas en ze zingt tegelijk. Ik vind haar super cool en ik vind dat iedereen daar gewoon naartoe moet gaan.
1: Dat is absoluut iets om te checken. Ja, we mogen geen spijt hebben, we moeten er gewoon naartoe.
0: Nee.
1: Kijk, goed. Ten tweede, heb jij ook nog Amaya Ray? Can you

0: Ze zingt mee op deze walk-on-by van Shalini. Waarom moeten we haar checken?
1: Ik heb haar vorig jaar in de soundtrackfinale gezien in Trix en ik was echt omvergeblazen. Ze heeft zo'n klok van een stem en het is echt een podiumbeest. En ja, dat gaat sowieso een super, super coole show worden. Ik denk nog niet dat heel veel mensen haar kennen, dus bij deze ga allemaal ook kijken naar Amaya Ray.
0: Ja, met stip in je agenda. Je laatste tip is Fred Gata. Trust in your mind. Trust in your soul. Waarom tip je hem?
1: Oh ja, die stemmen. ik ben ook zo onder de indruk van Fred. Ik heb hem al een keer live gezien. Het is ook echt een zotte performer en rapper, zanger, alles, danser. Dat gaat echt...
0: Eentje
1: super,
0: om in de gaten te houden. Ja, absoluut. Ja, wat een
1: drie.
0: Stem.
1: Ja.
0: Alle drie. Alle drie de tips. Daar moet je naartoe. Agogo, Amaya Ray en ook Fred Gata. Heel vet. Merci voor je drie tips, Emma. En ik voeg er heel graag nog een vierde tip aan toe. En dat is jouw show.
1: Aha.
0: Op zondag 19 juli op Boomtown natuurlijk. Heel veel succes
1: super.
0: Vanavond. En daar op Boomtown.
1: Dank
0: en tot
1: je
0: snel, hè.
1: Tot snel.
0: Salut.

werden snel gezet, geschreven op die YouTube beats. Gedownload op cd's, gekerfd, een studio was veel te duur. Dus rappen was een buitensport, we paften tegen sterren op. Wiet Breda en hash maar ook, ik zie nog waar de banken stonden. Frankenmonden, farse honden, uren in de nacht tot morgen. Leren Jacka, zwarte Jordans, skip de school om

Fred Gata en Jas Brak waren dit met zo zeker. Fred Gata was een van de drie artiesten die Emma Hessels tipte voor Boomtown dit jaar. En Jas Brak vind je dan weer op Campo Solar. En Campo Solar die komen toevallig morgen langs. En vanavond is het de beurt aan Reggae Geel. Vanaf 8 uur is dat. Dat wordt heel plezant. Nu krijg je van mij nog Lenny Kravitz. Een Fly Away live. Ook te horen op de Lokerse feesten op 8 augustus.

0: een schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
6: Studio Brussel.

0: Nest van Rock Werchter afgelopen weekend.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En ja, die Nest, dat was zoals elk jaar een broeihaard van vers, nieuw en bruisend talent. Vroeger was dat de Sloop en nu dus Nest. En Kingfisher stond ooit ook op die Sloop. In 2024 was dat. Dit jaar mochten ze de mainstage openen op vrijdag. Wat een groeitraject. Er is al een album van gekomen, Halcyon. En ze speelden ook een secret session bij ons. En daar speelden ze een track, Killia. Dat nummer schreven ze voor hun lokale hurlingploeg in Ierland, die kampioen werd. En voor wie hurling niet kent, dat is een soort mengeling van voetbal, tennis en hockey. Maar wij gaan het gewoon bij luisteren houden.

onze hotshot van deze week. Goed genoeg van Kitch Creek en Bloemengarten en Sharon David. Nele stuurt Midnight Generation was een fijne ontdekking op Nest. Absoluut Nele, ongelooflijk veel te ontdekken daar. En waar je nog heel veel nieuwe muziek kon leren kennen, dat is op Best Kept Secret in juni, zoals deze Genesis Owusu. Ghanese Australische rapper en zanger bracht recent nog een album uit en is nu al terug met een nieuwe single. Human Again is dit.

0: Yamaha. Je kan hem zien op Pukkelpop op 22 augustus. En die show die wordt ongetwijfeld fantastisch. Straks heb ik bezoek van Rob van Reggae Geel. We gaan het hebben over die vette line-up en de topsfeer daar op die weide in Geel.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel meer.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Ik ben toch rustig?
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
11: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
10: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uit trekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
12: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
10: In Wimereux, het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
13: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
10: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de 3e plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
14: Op het moment dat ik denk dat ik zuster had, misgok ik eigenlijk. En ook even rondom kom. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, zijn specialiteit wel eens in de plan trekken. En op het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
10: Jasper Philipsen werd 5e en de Noord-Traan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer. Temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: De festivalzender.
16: Thaïs van Beurum.
0: Ik hou van alle kleuren van de regenboog, maar vandaag toch iets meer van rood, groen en geel. Want Reggae Geel is de gast bij mij.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: en de Shy FX re-edit. En Shy FX vind je onstage op Reggae Geel op donderdag 30 juni op de Gold Stage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Reggae Geel.
0: Als je deze avond op zoek bent naar de ultieme laid-back rhythms met dat prachtige weer, blijf dan zeker hangen, want Reggae Geel is op bezoek. Dag Rob.
3: Hey, goeie.
0: Hallo. Ik ben niet de enige die blij is dat we het hele uur artiesten van Op Jullie Line-up mogen draaien. Reggae Geel gaat door in Geel natuurlijk op 30 juli, 31 juli en 1 augustus. Zijn jullie al begonnen met opbouwen?
3: Nog niet begonnen met de concrete opbouw van het festivalterrein, maar de organisatie van zo'n festival start natuurlijk de dag dat uw vorige festival eindigt. Op dit moment is onze vrijwilligerscrew bezig aan de laatste werkgroepvergadering. Die zijn nu aan het meeluisteren vanuit een of andere zonnige zomerbar.
0: Ja.
3: En daar worden de laatste puntjes op de i gezet. Volgende week beginnen we effectief met de logistieke voorbereidingen.
0: Nu al het nuttige aan het aangename koppelen, dat is heel goed.
3: Ja, moet dat toch?
0: Ja, het moet fantastisch zijn om zo'n festival tot leven te zien komen, denk ik. Reggae Geel bestaat 48 jaar.
3: Ja.
0: Het oudste reggae-festival van Europa. Dat is echt een monument onder de festivals. Maar wat maakt Reggae Geel nu eigenlijk zo goed, zo speciaal?
3: Goh. Ik denk dat je moet beleven om dat echt te kunnen begrijpen. Maar het is natuurlijk wat je er net zei. Die laid-back vibes, die chille sfeer. De mensen die daar zijn om gewoon zichzelf te laten gaan in de sfeer van liefde en ontspanning. En het is gewoon een fantastische sfeer. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat je dat... Ik heb nog nooit een festival meegemaakt, een ander festival meegemaakt, waar je dat op die manier hebt.
0: Het is een authentiek festival.
3: Ja, en neem een gigantische legacy. Hè. Binnen een jaar worden we 50 jaar.
0: Dat is ongelooflijk. Neem eens ons eens mee naar jullie weide. Hoe ziet die eruit voor luisteraars die daar nog niet geweest zijn?
3: Ja, we hebben om te starten sinds dit jaar 5 podia. Mm-hmm. Er is een nieuwtje bijgekomen, onze side dish. Dat is allemaal heel gezellig. Het is niet te groot, het is groen.
0: Ja.
3: Er staat een bos op, onze Dub Forest, waar je kan chillen in de zon of in de schaduw, liever in een hangmat. Maar dat tegelijkertijd van die gigantische speakertoren staan opgebouwd voor de beste dubtunes erdoor te blazen. Je hebt het Gold Stage, met een hele grote wei ervoor voor de live optredens. De dancehall ziet er dit jaar iets anders uit. Mm-hmm. Van een gesloten tent gaan we naar een open overkapping. Om die zomerse tropische vibes toch net iets beter nog tot zijn recht te laten komen. En dan Yaga Yaga, dat is zo wat een meer rootsy corner op het festivalterrein. Yeah. En dan heb je ook de market, de reggae market. Je hebt nog de food court uiteraard, om wat exotisch lekkers of...
0: Mag niet om
3: burger binnen te spelen. Ja. Het is gewoon in en al sfeer en gezelligheid.
0: Ja, jullie doen ook heel hard jullie best om ook groen en inclusief te zijn, toch?
3: Ja, voor het groene doen we inderdaad ons best. De inclusiviteit die loopt wel natuurlijk, denk ik. Ik denk dat van bij de start wat in ons DNA heeft gezeten. Maar inderdaad, we proberen heel veel te letten op groene keuzes, duurzame keuzes. Niet alleen bijvoorbeeld herbruikbare bekers, elektrische gators bij het opbouwen en dergelijke. En die inclusiviteit, dat komt natuurlijk een beetje... Natuurlijk, dat is altijd zo geweest. Maar we spenderen er ook wel wat aandacht aan. Bijvoorbeeld, dit jaar is het derde jaar dat onze toog in het Dubbos, die toch gekenmerkt wordt door die diepe, felle bassen, dat die wordt uitgebouwd door een organisatie van...

0: Stem van Abakoush, vrijdag 31 juli op de weide van Reggae Geel. En Rob van Reggae Geel is hier ook nog steeds op bezoek bij ons.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Reggae Geel.
0: Stefanie stuurt in de app, ik zit al klaar, mochten er tickets worden weggegeven. Nog nooit gedaan het festival, maar staat bovenaan met de bucketlist. Dat is goed nieuws, Stefanie, want Rob en ik hebben hier misschien wel nog een mooi pakketje liggen. Maar dat is voor straks. Rob, festivals die groeien, als alles goed gaat, elk jaar toch een beetje meer. En dan komen daar toch vaak organisch ook enkele nieuwigheden bij kijken. Zijn er dit jaar ook nieuwigheden bij jullie op het festival?
3: De grootste nieuwigheid, denk ik, is natuurlijk onze extra festivaldag.
0: Ja.
3: De vorige jaren was het vrijdag-zaterdag en dan deden we op donderdag een campingparty. Die is nu uitgebreid naar

0: volwaardige festivaldag. Met alle podia open. Dus
1: cool.
0: Ja, absoluut cool. We zijn heel benieuwd wat dat gaat geven. Ook 3 dagen reggae geel. Dus voor het eerst. Ja. We kijken er geweldig hard naar uit.
1: Ja.
0: En daarnaast, ja, ik had het er straks al gezegd. Het Side Dish Podium is een nieuwe venue. Die wat is wegge... of inge... ingekapseld in onze food court.
1: Cool.
0: Vandaar ook de naam.
1: De naam, ja.
0: Ja, en daar kan je, terwijl je geniet van al dat lekkers, ook genieten van Artist Talks. Onder meer de mensen van Belpop Bonanza. Amai, dat was even moeilijk.
1: Tongbreker.
0: Bonanza, ja, voilà. Die komen langs voor een speciale reggae edition. Ja. Dus die hebben daar een geweldige talkshow voorbereid. Dat was echt niet te missen. Maar ja, bon, dat is dus een locatie waar je allerlei nieuwigheden op kan ontdekken. En waar ook DJ-sets worden gegeven die iets wat van de platgetreden reggae-paden gaan. Dus dat is iets experimenteler, avontuurlijker voor ons doen. Ja.
1: Nieuwe dingen om naar uit te kijken, dat is zeker. Jullie hebben ook een fantastische line-up samengesteld natuurlijk. Daarover heb ik het straks graag met jou. Maar reggae geel, daar kan je ook op de weide gewoon genieten van onder andere theater, street art of zelfs dieren. Vertel mij meer.
0: Ja. Er zijn een aantal de dieren ontsnapt uit de dierentuin van Olmen, zal het dan zijn.
1: Dat hou je toch niet voor mogelijk. Ja.
0: Onze bezoekers die gaan verrast worden door een aantal gigantische ronddwalende giraffen en een verloren gehobbeld nijlpaard. Wat je moeilijk kan naastkijken, dat is een deel van inderdaad het street art programma. Er is ook nog acrobatie, circus. Er zijn de mobiele sound systems die we elk jaar hebben. Die zijn weer trouw paraat. En die voorzien het festivalpubliek van... Ja, als ze naar het festivalterrein gaan of s'avonds naar hun tent kruipen van de nodige buurt en verstrooiing. En daarnaast een aantal street art installaties waar je aan kan deelnemen. Er is kinderanimatie, er is van alles. Ja. Nou, eigenlijk is dat één groot feest, zelfs los van de muziek.
1: Ja, het is heerlijk. Ik voel het al, het gaat fantastisch zijn. Een hele goede combinatie van dat alles. We hebben het straks dus nog over al die topartiesten op jullie line-up. Maar eerst draai ik nog Anthony B. Hoe hard kijk je uit naar zijn set?
0: Ja, toch wel hard. Anthony B is altijd een feest live voor de kenners van het genre. Die heeft een geweldig repertorium opgebouwd. Voor de niet-kenners, dat is gewoon een wervelwind van energie. En dit jaar brengt hij ook de Costa Ricaanse Toledo mee.
1: Ja.
0: Wat dat op zich een verrassing gaat zijn voor heel mensen, want die man is steengoed. En zeker live, dus niet te missen.
1: Vet. Kijk, dit is Anthony B en Boxa Robas Freestyle. De festivalzender.
2: Double. Why?

Venia Selecta werd deze week nog getipt door Touristlancy. Hier in de festivalzender L'Entourloupe duidt hij dus maar aan in het lijstje van de artiesten die je op vrijdag 31 juli moet gaan checken op Reggae Geel. Jullie hebben alweer een mooi affiche samengesteld voor Reggae Geel 2026. We gaan er kort even door.

0: Ik hoor Shy FX, Beanie Man, Toeristle MC, Anthony B. Hoe stellen jullie zo'n line-up samen?
1: Ha, zeker niet alleen. Hè. Ik heb daar heel wat gepassioneerde koppen in zo'n werkgroep zitten. En die overlopen heel goed. Ja, enerzijds, wat willen we? Dan daarna, wat is er beschikbaar? Uiteraard.
0: Belangrijke stap.
1: Maar die mix, ja, daar kruipt heel veel tijd in. Omdat je toch een goede balans wil vinden tussen de gevestigde waarden, de oude soldaten, om het zo te zeggen, en het jonge geweld dat dan de poorten staat te kloppen. Dus je moet daar wel goed bewaken van, ja, wat zitten we waar, op welk podium? Maar het team dat zich daarachter heeft gezet, dat is daar ontzettend bedreven in. En ze hebben weer een prachtig resultaat.
0: Dat is zeker. En het is ook niet meer uitsluitend reggae. Ja, is dat belangrijk voor jullie om breed genoeg te gaan dan?
1: Ja, dat is een bewuste keuze geweest, ook een aantal jaar geleden. We hebben de fakkel doorgekregen van de stichtende organisatie enkele jaren geleden. En toen hebben we gezegd van ja, we gaan die horizon wat verbreden. Ik denk dat we dat nog altijd aan het doen zijn. We houden er ook wel van om zo de uiterwaarden van het genre of van de genres die we programmeren wat te verkennen en te introduceren bij ons publiek. Terwijl we toch wel trouw willen blijven aan die pure reggae en soundsystem cultuurwaarden waarop dat reggae geel altijd gebouwd is geweest.
0: Ja. Ja. Naar wie kijk jij zelf het meeste uit? Dat is misschien een moeilijke vraag.
1: Dat is maar toch? Al geen moeilijke vraag.
0: Oké, heel goed. Vertel.
1: Nee, persoonlijk heb ik een aantal toch wel echt favorieten. Shy FX, die we er straks gehoord hebben met zijn Gold Dust remix. Ja, dat is. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven, want dat is de perfecte mix van reggae en jungle en een good drum and bass erbij. Dan schakelt hij weer terug naar een meer soulvolle ritme. Het is een ongelooflijk veelzijdige artiest.
0: Ja.
1: En live gewoon altijd een ongelooflijk explosief feestje. Dus ja, dat is echt uitkijken naar wat die man gaat doen.
0: Ja, komt goed.
1: Daarnaast Lanterloop, die we net gehoord hebben. Die zijn misschien wat minder, die hebben wat minder naam en faam in het Nederlandstalige gebied. In Frankrijk zijn ze heel populair. Maar zoals Toerist LMC in de week op de radio zei, hij heeft er één nummer van ontdekt en hij was meteen verkocht. Dat zijn hip-hop, reggae beats waar dat je gewoon niet aan kunt verstaan.
0: Nee.
1: En dan tenslotte zou ik zeggen, check Battle Ranking. Dat is the next big thing in Afrobeats, denk ik. Die man die klopt ook aan de deuren van wereldfaam op deze moment. Dus als je hem nog tegen een goedkoop prijsje wil zien, dan moet je gewoon rappen naar Reggae Geel. Het weekend van 30 en 30 en 1. Want dat is gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: Wat dat aan het doen is.
0: Pattern King is de verborgen schat in die line-up. Kijk, als dat jouw aanbeveling is, Rob, dan gaan we die meteen ter harte nemen. Dit is Pattern King en Shake That op zaterdag 1 augustus op de Gold Stage van Reggae Geel.
2: De festival zender! Studio Brussel.

0: Forget Burn van de Twinkle Brothers op 1 augustus op de Gold Stage van Reggae Geel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Reggae Geel.
0: Rob, jij staat hier nog altijd bij mij. We hebben deze week met Johannes Vaas gebeld. We kennen hem uiteraard als toeristen-MC. En hij heeft zijn tips voor de line-up gegeven. En ondanks het feit dat hij niet zo'n festivalganger is, is Reggae Geel toch een plek waar hij heel graag naartoe gaat. Dat hoor je hem nu zelf zeggen.
3: Ik ben nooit een festivalman geweest vroeger, maar Reggae Geel was nu wel een festival dat ik heb gedaan. Mm-hmm. Quasi als enige bijna, buiten een paar festivals in Antwerpen. Dus ja, die was er toch altijd aanwezig of zo. Fantastisch dat ik nu eindelijk eens dat podium mag opspringen.
0: Ja, dat is toch superleuk om te horen.
4: Ja, dat is geweldig. Ik denk dat ik voor de volledige organisatie spreek.
0: Dat zal.
4: Als je zo'n zaken hoort, dat je hart een klein sprongetje maakt.
0: Ja, ja.
4: Dat is ook iets, als je over de wei loopt, ja, je kunt dat moeilijk omschrijven, maar er zijn mensen die ons festival al decennia bezoeken, die dat daar als jongeren zijn toegestroomd, die dat daar hun lief hebben leren kennen en een eerste kus hebben gegeven, die dat
0: uiteindelijk
4: getrouwd zijn en later met hun kinderen terugkomen, die nu als jongeren de wei opstruikelen. Ja, als je 48 jaar bestaat, dan heb je toch een plaats in de hart van heel veel mensen. En dat is ook een grote eer eigenlijk ook.
0: Ja, hij staat ook op die line-up natuurlijk.
4: Ja, geweldig, blij dat toerist er is. Ja.
0: Ja, heel tof. Op 1 augustus staat hij daar op de Gold Stage.
4: Yes.
0: Hoe belangrijk is het voor jullie om België op de line-up te hebben?
4: Wel, belangrijk, ja. Wij hebben een ongelooflijk bruisende reggae, dancehall en dubcultuur in België met ongelooflijk veel soundsystems die ook ongelooflijk actief zijn en elk weekend ergens ten velde wil hun soundsystem optuigen in de velden en daar een fantastisch feestje geven. Ja, die verdienen ook een plaats op ons festival. En niet alleen soundsystems, ook live. Hè. Dit jaar opent Resolution, als ik me niet vergis, op vrijdag. Dat is een lokale reggae-groep die dat echt zijn sporen heeft verdiend in het genre al jaren. De gitarist is trouwens de papa van Meteor.
0: Oké. Okay.
4: Ja, dus toen dat hij...
0: Wat een crossover.
4: Ja, absoluut, yeah. Ja, je verwacht het niet. Hè.
0: Nee.
4: Maar het is zo. En toen dat hij het Sportpaleis uitverkocht, had hij gevraagd aan de reggae-groep van zijn vader om daar het voorprogramma te doen. Dus ik vond dat geweldig.
0: Dat is geweldig.
4: En dat is gesmaakt. Hè. Dus dit jaar bij ons op podium vooruit. Ja.
0: Ik ben heel blij dat jullie de horizon te verbreden. En daarom gaan we nu ook Toeristlem zien draaien met Horizon. Als jij al die topartiesten ook niet wil missen daar op Reggae Geel op 30 en 31 juli en 1 augustus, dan kan je een ticketje kopen of straks je kans wagen, want ik mag hier weer een dik pakket weggeven. Tot straks.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
5: Is het al bloes te blijven open? Leg ik mijn neer als misantroop? Was niet voor de liefde van mijn mensen? Dan gaf ik het al lang. Het vertrouwen in de mensheid, een optimistiek tot gebeter als u. Historicus pleit, we hebben het erger gehad. De grote hoop hebben niks.

Want die nog één keer allemaal samen doen en we gaan dat wel die man hier trots maken, oké? Jullie gaan zingen, wij gaan luisteren en genieten. Van voor naar achter, van links naar rechts, door de baan bovenhoek. Nou, niet verlegen beginnen doen, ça va? Het is aan jullie. Alright.

0: op zaterdag 1 augustus op Reggae Geel, Toeristle MC. En wil jij graag ook naar Reggae Geel? Dan moet je vooral blijven luisteren.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Reggae Geel.
0: En je mag niet alleen naar dat festival, maar met 3 vrienden. Combi op de camping met toegang tot de comfortzone. Met drankbonnen, parking en partysnacks. Ik weet het, het zijn de partysnacks die het hem doen. Nee, dat is niet waar. Maar nu even serieus. Wil jij graag met 3 vrienden combi naar Reggae Geel van 30 juli liever tot 1 augustus. Genieten van die chille sfeer, goede muziek en al die randanimatie. Dan moet je enkel en alleen het antwoord sturen in de app op deze vraag. Rob, aan jou de eer.
3: Welke wilde dieren lopen er dit jaar rond op ons festivalterrein?
0: Je moet 1 diersoort noemen die daar zal rondlopen liever op dat festivalterrein. Dus stuur dat even in de app, als je dat weet. En dan sturen we jou misschien wel met 3 vrienden, combi, naar Reggae Geel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Yes, Naya. Cola, Aya. Who am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here I know.

0: Iedereen wil natuurlijk bij die topeditie van Reggae Geel zijn. Ik geef 4 combi-tickets weg met camping, drankbonnen, parking, toegang tot de comfortzone en party snacks. Het enige wat je daarvoor moest doen was het juiste antwoord op de vraag sturen in de app. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
1: Hallo, met Ibe.
0: Dag Ibe. Heb jij zin in party snacks of wil jij vooral keihard naar Reggae Geel?
1: Ik wil vooral keihard naar Reggae Geel.
0: Dat is logisch.
1: Dat
0: logisch
1: is misschien dat... de party snacks.
0: dat is mooi meegenomen natuurlijk, die party snacks. Ja, dat wordt een groot feest en jij kan met 3 vrienden daarnaartoe op 30 en 31 juli en 1 augustus. Als jij mij kan vertellen welk dier of welke dieren je kan spotten daar op Reggae Geel op de weide, wat is jouw antwoord?
1: Mijn antwoord is giraf.
0: Giraf. Jazeker, dat klopt helemaal. Het zijn giraffen en een nijlpaard die je daar kan zien op Reggae Geel. Proficiat.
1: Dank u.
0: Ja, je gaat met 3 vrienden een heel weekend gaan viben op die rhythms van Reggae Geel. Heb je al een gezellige band op het oog die je mee gaat nemen?
1: Zeker, zeker. Nu nog zien we dat er nog geen ticket op.
0: Ah, kijk, het gaat een uitgebreide bende worden dan. Heel goed. Kijk, de party snacks die gaan extra hard smaken, denk ik. Laat dat vooral zo worden, Ibe. Veel plezier daar.
1: Merci, kus.
0: Joehoe.

0: Offstage van Reggae Geel.
1: Studio Brussel.
2: De festival zender.
1: Reggae Geel.
0: Rob, ons uurtje zit er bijna op. Hoe vieren jullie zelf zo'n geslaagde editie met de crew? Dat wil ik graag nog weten.
3: Oké. Je zwiert eigenlijk drie... Je bent aan het opbouwen 2 of 3 weken onder stuk. Dat is allemaal van u. Dan zitten dat 3 dagen open. En op het einde van die zaterdagnacht wordt dat terug even van u. En dan kruipen we in onze comfortzone in. En dan dansen wij.
0: Fantastisch.
3: Gewoon tot de zon opkomt. Voilà. Zalig.
0: Dat is fantastisch. Gewoon wat Reggae Geel eigenlijk al het hele weekend doet. Doen jullie dan nog een petit comité.
3: Yes.
0: Veel vibes daar dus op de weide van Geel van 30 juli tot 1 augustus op Reggae Geel is dat. Dikke merci Rob om af te komen. Ik heb nog die Prince Fatty en Horseman met Insane in the Brain voor jou op 1 augustus op de Gold Stage van Reggae Geel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Reggae Geel. En ook met Tineke zo meteen op jouw radio.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
4: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
3: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij 2 jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De 2 jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
5: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dat zou wel zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8-9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
3: En in de buurt van Bourges, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
6: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien en nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig heb je de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit, waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput, moeten we mensen teleurstellen.
3: Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

en je weer omdraaien. En roken of overmatig alcohol drinken. En dan nogal af en toe eens een preutse te zijn. Dat internet. Gelukkig staat luisteren naar Seb met Seaside niet in dat bad decision lijstje.

klut heeft daarboven kunnen halen. En dat is het pad van sexual healing. Voor je open ligt. 8 juli staat in Amerika gelijk aan Nationale Bosbessendag. Mocht je het toch niet zo voelen, wel, dan kan je zoals Anthony Hamilton kiezen voor cornbread, fish en colored green.

Zijn ze met Rosé Rouge? Alle twerkmaagden, verenigt u even rondom uw radio, want ik heb de ideale twerkhack gevonden om te leren twerken, want ik kan het zelf ook niet. Maar je moet dus blijven.

opzet, want jekke, dat vraagt om twerken. Let's go. Billen op en neer, billen op en neer.

The Giver. Je mag even van je roze pony afstappen, Chaperone een afscheidskusje geven en je rustig vlijen in het vers gemaaide gras en gewoon een beetje naar de wolken staren. Misschien zie je daar wel een konijn in een bikini of je onkel Rudy op het strand van Bredene. Of als je heel veel geluk hebt, gewoon Girl in Red. Summer Depression.

Amalie Lens, whatever you do, zet onmiddellijk alle ventilatoren in je huis aan. Of ga desnoods nog op een klein rappeke naar de Action en koop heel dat ventilatorenrek maar leeg als het moet. Want je hebt ze nodig om je eerlijke Chaka Khan boven te halen. En met de haren in de wind alles te geven op deze Ain't Nobody.

0: Radio Brussel.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
2: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf. Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Daar is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar. Maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
1: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijd. Situatie eigenlijk, die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
1: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van een dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
4: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
1: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
5: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
1: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.

zitten. Maar natuurlijk eerst even op Ilva kijken welke zakken jouw buurt worden opgehaald. Ja, hier op de VRT zijn het vandaag de oranje, de witte en de blauwe. Ik ga het gewoon nu gaan doen. En jij mag terwijl we gaan luisteren naar Protégé en Chronic. Who knows? Who knows?

met een klein beetje meer melk, olie, een goed ring. En dat zeker op een woensdagavond. En Gabriel Jos, die weet dat ook. Het nummer Flora, dat is gewoon melancholie waar je je billetjes op kunt schudden.

Rescued van Foo Fighters. Wanneer ik je vertel dat er hier een good-to-go pakketje voor jou klaarstaat, dan bedoel ik niet een restje verlepte VRT-sandwichje dat je mag komen halen, maar wel dat Los Bichos je avondvoer is. Dit is good-to-go.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberis. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump belooft aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
2: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enige die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten en daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen en wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
1: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
1: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

echt een omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën binnen, dat is een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Gabrichs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laatst waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
2: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
1: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
3: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
1: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen start er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie eigenlijk, die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
1: Een vrijdag speelt de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor het doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
5: Ik woon er al 11 jaar, dus het is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis en zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk morgen of overmorgen zijn die niks België dat hebben.
1: Ja, morgenavond is de eerste kwartfinale die tussen Frankrijk en Marokko. En wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook gisteravond... Eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. 2 andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
1: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen